0: rugtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Dit is Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Verstappen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven.

0: bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alfa.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren

0: drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
1: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
0: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
4: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
2: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Studio Alphen.

It's getting hot in here. Must be something in the atmosphere.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Het is hier in Fnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rondom

0: meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
1: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
0: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slaap voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij
2: Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: sets. Voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live.
1: Studio Alphen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedemiddag, 4:02. Leuk dat je luistert naar Studio Alfa en het nieuws krijg je van de NOS.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield er geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes, dankjewel. Ja, hier in Alphen gewoon 24 graden. En dan krijg je van mij nog de files uit de regio van de ANWB. Het staan er 2, de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum sta je 7 minuten vast door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuutjes vertraging.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu de Vrijdagmiddagshow met Jens.
11: Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.

Leuk dat je weer bent aangeschoven. Het is ondertussen 4:08. En welkom bij de show der shows, de zender der zenders. Welkom bij de vrijdagmiddagshow van Studio Alphen. Zoals elke vrijdag ga ik weer mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat jij je weekend ontspannen kunt beginnen. Misschien heb je al vakantie. Ben je ondertussen alle dagen alweer kwijt? Nou, dan is dit het moment waarop jij je realiseert dat het gewoon weer vrijdagmiddag is op deze allerlaatste dag van de maand juli.

Ja, en wat zit er nou precies in? Nou ja, straks krijg je een kleine vooruitblik op Trekker Trek Koudekerk. En heb je ooit gehoord van het fenomeen boekvouwkunst? Hoor je straks meer over. Kelly Clarkson komt eraan. Jason Mraz hoor je zo ook nog. Na deze kraker van Nederlandse bodem. Van Dikhout hoor je hier. Welkom bij de Vrijdag.

Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Leuk dat je luistert nog steeds naar de vrijdagmiddagshow hier. 4:15 ongeveer. En als je nog aan het werk bent, dan ga ik je voor door die laatste uren van je werkdag heen slepen. Nog ongeveer 3 kwartiertje te gaan. Misschien net iets langer, misschien net iets korter. Misschien ben je wel vrij vandaag of heb je gewoon vakantie. En zit je al lang aan de borrel, hè? Ik geef je geen ongelijk. Wie niet stil zit, dat is de NS, want die staat de komende zomer voor een enorm zware taak. Zeg nou eerlijk, heb jij al een goedkoper Nederland-ticket gescoord? Dat kan nog 1 dag, want vandaag is de laatste dag dat je het goedkopere treinticket kunt scoren. Daarmee kan je de hele maand, de komende maand, voor €49 reizen in de daluren. Dat kan je best wel veel schelen, een retourtje als je bijvoorbeeld van Alphen naar Groningen wil. Nou, hoeveel zal het kosten tegenwoordig? Zal ik eens even opzoeken in de reisplanner. Ik denk toch zo'n €40, €30 vanaf Alphen. Alphen aan de Rijn, Groningen. Wat kost het je? Plannen als je nu vertrekt, kost het je €33. Nou ja, 1,5 keer en je hebt het eruit gehaald. NS hoopt dan dus ook dat als reizigers nou die maand meer gebruik gemaakt hebben van de trein, dat ze dan daarna een ander abonnement afsluiten en vaker terugkomen. In plaats van dat ze voor de auto kiezen. Ze hebben al positief eerst half jaar gehad. Met goede winsten. Die lijn willen ze natuurlijk doortrekken. Maar je ziet toch wel, ik snap het ook wel. Veel gebruikers kiezen voor dat abonnement. Omdat het natuurlijk goedkoper is dan een ander abonnement. Of omdat ze het geld anders toch wel kwijt zijn voor een ander uitje met de trein of voor benzine. En je zou natuurlijk zeggen dat NS alles uit de kast gaat halen. Dat elke trein stipt op tijd gaat rijden. Alles super schoon is. Dat het blinkt, dat je van de vloer zou kunnen eten. En dat als je de trein uitstapt ook nog een dessert toe krijgt. Want zeg nou eerlijk, hoe kan het dat als er hier blaadjes op de weg liggen, dat er dan meteen 10 treinen uitvallen. Maar als er in Japan 80.000 mensen in zo'n apparaat gepropt worden, dat hij er nog steeds een minuut te vroeg aankomt. Ja, want daar kan het wel en hier niet. Nou goed, NS staat dus voor een grote opgave. Vraag aan jou, ga jij deze zomer liever met de trein of met de auto op vakantie? Vliegtuig laten we even achterwege. Want soms kan het niet anders. Maar als je de keuze hebt, trein of auto? Je mag het appen 0172 5151 53 of stuur eventjes in de DM'tje op Instagram jens.noppen.

Vanwege het goedkopere NS-ticket dat je vandaag voor het laatst kan aanschaffen, vroeg ik je net, ga je liever met de trein of met de auto op vakantie? Nou, Lars die zegt, liever met de trein, wel relaxed en wat vertraging. Heb je ook met de auto? Is ook zo, Lars. En Pien zegt dan weer, ook met de trein, maar ja, wel goed voor het milieu. Heb je ook een punt. Rick is meer een autopersoon en Mirjam die zegt, wij, mijn zoon en ik, gaan altijd met één auto en dan alle spullen. En mijn man en dochter, die pakken dan de trein en nemen een klein rugtasje mee. Dat vind ik nou eens creatief.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met vier voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
1: Ja, het is rustig op de weg, dus weinig files en vooral korte files. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. Sta je 2 minuten vast vanwege een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar helemaal dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. Sta je 3 minuutjes vast.
2: Studio Alphen.

0: Leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagshow. Ja, de geur van bier en benzine en het geluid van ronkende motoren. Ja, je moet ervan houden. Maar vorig jaar trok dat idee meer dan 10.000 mensen. En morgen staat het feest van Koudekerk weer op het programma. Vandaag blik ik even vooruit met Rick van den Bos, organisator van Trekker Trek. Want daar heb ik het natuurlijk over. Goedemiddag, Rick.
1: Goedemiddag.
0: Eerst eventjes, afgelopen woensdag organiseerden jullie de touwtrekwedstrijd die jullie jaarlijks hebben. Hoe ging dat?
1: Het was schitterend weer, dus het was hartstikke druk. En het was voor de 30e keer, dus we hadden een speciale opening. Het college van BMW was aanwezig en die trok samen met een aantal Nederlands kampioenteams touwtrekken de sleepwagen van de stichting door het touwtrekveld heen.
0: Dat lijkt me ook wel een aanzicht hoor, dat het college dan normaal aan het debatteren over van alles en nog wat en plannen aan het maken voor de gemeente nu zo'n sleepwagen trekt.
1: Ja, ze waren heel erg sportief, dus viel alles mee.
0: Wat leuk om te zien. Trekker Trek dan morgen op het programma De Familiedag met alle trekkers die we natuurlijk wel kennen. Hoeveel deelnemers zijn er aan die wedstrijd dit jaar?
1: Ik denk dat het een stuk of 180 op de dag zijn. Daarnaast hebben we nog een aantal trucks eind van de middag. En dan s'avonds nog 5 klasses van de NTTO, waar er ook nog best een hoop deelnemers zijn.
0: Vol programma dan?
1: Zeker. En naast de wedstrijd hebben we natuurlijk nog van alles en nog wat te doen.
0: Ja, want wat gebeurt er nog meer bij jullie op het terrein dit jaar?
1: We hebben weer allerlei attracties voor de kinderen. Springkussens, auto waar ze omhoog stoep rijden. Een traptrekkerbaan met een wasstraat. En daarnaast hebben we nog wat kermisattracties zoals botsauto's. Nog een rups volgens mij. En we hebben een bar in the sky.
0: Een bar in the sky?
1: Ja.
0: Moet ik me nou voorstellen dat je aan een touw omhoog getakeld wordt om een biertje te drinken?
1: Nou, het is iets, ja, relaxter. Je kan in een stoel gaan zitten aan een ronde bar en die wordt dan omhoog gehezen.
0: En dan kan je vanaf bovenaf het evenement zien?
1: Ja, dat klopt.
0: En betaal je dan entree om daar te zitten of hoe werkt dat? Mag je gewoon op beurt om beurt?
1: Volgens mij is beurt om beurt. Dus je mag in de rij gaan staan en dan... Ja.
0: Dan hoop je dat je ergens voordat het sluit al in één keer in dat ding hebt gezeten.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat de rij voor zo'n bar in the sky best lang gaat zijn.
1: Dat zou zeker kunnen, ja. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen, ja.
0: En even over afgelopen dagen. Want ik kan me ook, ja, als er 10.000 man of meer naar je evenement komen... Dan snap ik dat je daar misschien wel met gespannen billetjes naartoe werkt. Loopt het allemaal vloeiend zo op die laatste dag voor het Trekker Trek?
1: Ja, op zich wel. Kijk, zijn laatste dag is toch altijd vooral de puntjes op de i zetten. Dus dat is een hoop geregeld nog. En het grote werk, hekken zetten, dat gaat altijd heel snel. Maar de laatste dingetjes, dat kost altijd toch net even meer tijd dan je denkt.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, dan denk je, we zijn er bijna, maar dan valt altijd nog vies tegen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en jullie organiseren dit natuurlijk niet voor het eerst. Er zijn al superveel edities geweest. Hoe pak je dat dan? Of zijn er dingen die je dan dit jaar nog anders hebt aangepakt?
1: Er zijn altijd wel wat verbeterpuntjes. We hadden na het evenement ook altijd met een aantal vrijwilligers een evaluatie... om te kijken van wat is er goed gegaan, wat is er minder goed gegaan. Van daaruit gaan we altijd weer even kijken van kunnen we dan dingen aanpassen om het beter te maken.
0: En dus, kun je iets concreets noemen wat jullie dit jaar dan hebben aangepast?
1: We hebben bijvoorbeeld, dat ziet het publiek dan niet, maar de indeling van het medewerkersgedeelte iets anders gemaakt. Omdat ze vanuit de keuken naar het buffet liepen ze eigenlijk altijd over een vlonde vloertje waar ook alle medewerkers liepen. Dat hebben we nu iets anders ingedeeld, waardoor ze eigenlijk een eigen afgesloten ruimte hebben waar de medewerkers helemaal niet hoeven te komen.
0: Precies. Dus dat werkt voor hen
1: dan gewoon iets prettiger. Ja.
0: Ah, oké. Okay. En is er voor gewoon op het gebied van activiteiten, dan om het zomaar te noemen, iets waar jij zelf heel erg naar uitkijkt voor morgen?
1: Nou, ik vind altijd de stands van de dealers wel leuk om even te kijken. Ja. De wedstrijd zelf. En ja, voor de rest, ik vind het altijd gewoon leuk om even rond te lopen en alle blije gezichten te zien. Dus ja. Het is niet dat ik echt speciaal iets heb waarvan ik zeg van nou, oké, dat moet ik echt even gezien hebben.
0: Nee.
1: Dus,
0: en kun je dan nog genieten op zo'n dag als je rondloopt met alle spanning dat het goed moet gaan?
1: Ja, zeker. Dat, het moet wel echt heel fout lopen dat je er niet van kan genieten. Maar over het algemeen, als het in grote lijnen allemaal goed gaat, dan is het wel relaxed. En je hebt altijd wel dingetjes die dan even aan de hand zijn, maar dat kunnen we altijd ook wel weer met elkaar oplossen. Ja. Dus, en dat is ook het mooie van het evenement. We doen het allemaal met elkaar. Er zijn nooit echte problemen.
0: Volgens mij doet iedereen het ook omdat hij het gewoon heel leuk vindt om te doen, toch?
1: Zeker, zeker. Iedereen wil elkaar helpen en dat soort dingen, dus dat is gewoon heel mooi.
0: Laten we er dan gewoon van uitgaan dat het morgen vloeiend verloopt. Rick van den Bos, de organisator van Trek & Trek in Koudekerk. Dankjewel dat ik je even kon bellen en heel veel succes en vooral plezier morgen. Hè?
1: Yes, dankjewel.

0: hard.
1: Ja, om het einde van je begin van je avond en misschien wel het einde van je week of het begin van je weekend te vieren, heb ik weer een mix voor je klaarstaan. Broederliefde zit erin. Bob Sinclair, Pitbull en Roxy Dekker onder andere komen eraan. Maar eerst deze van Katy Perry. Geniet ervan en alvast

0: Weet je waar ik zin in heb? The weekend you was a kid in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Dokter,
5: wil je mij vergiftig of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: Verrekte koekoes.
1: Ja, het is 5 uur, dus het is officieel weekend, toch? Ja, tenzij je vakantie hebt. Dan is het geen weekend, dan is het vakantie. Maar als je geen vakantie hebt, dan heb je dus nu weekend. Maar als je nog moet werken, dan wens ik je heel veel succes.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bijna 2:05. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen, de vrijdagmiddagshow. En het nieuws krijg je van NOS.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. Krijg je vanavond de verkeersinformatie van de ANWB uit de regio. Files, die zijn er niet, dus je kunt lekker doorrijden.
12: Dit is Studio Alphen.
13: Met nu de vrijdagmiddagshow met Jens.
14: Wij zijn erbij, net als jij.
12: Studio Alphen.

0: Baker Metz, Ronnie, I Love Life. Hele goede middag is het nog steeds. 6 over 5 telt mijn klok. Of ja, 7 over 5 ondertussen. En ik vind dat zo'n banger, hè? Baker met een Ronnie. Wat een hit. Absolute kansmaker om de zomertrack van dit jaar te worden. Maar hoe bepaal je dat nou eigenlijk? Ik vraag het me af. Als je een goede suggestie hebt, dan mag je hem doorgeven. Want ik werd weer net gebeld door vriend en collega Kevin Valk. En die zei het volgende.
1: Ja, hallo. Kom hier nog even naar de bodemloze put? Even een klein drankje doen? Ja joh, daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky cola. Alles wat je maar wilt. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen. Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Ja, denk alvast na over wat jij wil intoetsen. Dat mag dus van alles zijn in die jukebox. Lang, kort, nieuw, oud, nostalgisch of net ontdekt. Misschien bestaat het al wel heel lang. Maar kom je er net pas achter dat het gewoon een hele goede track is? Mag zelfs een maxi-single zijn. Mag 6 minuten duren, 3 minuten, 1,5 minuut. Wat jij wil. En misschien heb je wel nog zo'n goede zomerhit die ik voor je kan draaien. Je mag me appen of bellen via 0172-515153. Of ga naar studioalfa.nl/WhatsApp. Of stuur me even een DM'tje via Instagram. Jens.noppen. Noppen, N-O-P-P-E-N. En wie weet draai ik zo meteen wel die van jou in De Bodemloze Put. Straks hoor je ook nog alles over boekvouwkunst, want ik ga bellen met een echte boekvouwkunstenares.

0: We zijn net terug van restaurant De Hollander.
1: Daar hebben we lekker kipsoepje gegeten met frietjes en salade. Heerlijk, net alsof we thuis zijn.

0: Lady Gaga en Colby O'Donis, Just Dance, hier in de vrijdagmiddagshow. Als je nou al je boeken uit je boekenkast al hebt gelezen, kun je natuurlijk op zoek gaan naar een nieuw boek. Maar je kan die boeken ook gebruiken om een nieuwe hobby te ontwikkelen. Heb je bijvoorbeeld al eens geprobeerd of gehoord van boekvouwkunst? Nou, ik in ieder geval nog niet, tot ik aan het begin van deze week ineens een boekvouwcursus tegenkwam in de bibliotheek in Een Boskoop. Dus ik dacht, tijd om te bellen met de vrouw die de cursus geeft, maar ook boekvouwkunstenares is. Jorgia de Groot. Goedemiddag, Jorgia.
1: Hallo.
0: Hallo. Allereerst vroeg ik me af, wanneer dacht jij, ik kan met boeken ook iets anders doen dan ermee lezen?
1: Dus dat ik dat ontdekte, denk ik ongeveer 6-7 jaar geleden op Facebook. Dat ik dat tegenkwam, ik zelf ook niet wist dat dat bestond. En trok wel meteen mijn aandacht. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En dacht, nou, dat is leuk. Dus dat ben ik zelf gaan doen. Het is vooral een beetje Engels. Komt uit Engeland, Amerika en zo. Het is Nederland niet heel groot.
0: Nee, ik wil het zeggen, want ik ken wel origami en zo. Dat is hier wel heel bekend. Ja. En van knutselen doet iedereen wel eens. Of tekenen. Mm-hmm. Van die puzzels zijn nu heel, heel populair. Maar, ja. Maar papier vouwen met boeken, dat lijkt me nog iets. Ook om mee te beginnen. Hoe start je dan zo'n project op? Waar begin je mee als je dat voor de eerste keer doet?
1: Nou, wat je in ieder geval nodig hebt, is een boek met een bepaald aantal bladzijden. Dat staat dan in een patroon.
0: Okay.
1: Een harde kaft is een vijfste, want je moet er natuurlijk meer kunnen zetten.
0: Ja.
1: En dan heb je een patroon en dat bestaat uit een tabel met aantal centimeters en millimeters. En daar, dat markeer je.

0: op elke bladzijde zet je zeg, twee streepjes, zeg maar. Mm-hmm. En dan vouw je de hoek om naar die markering. En oh, dus dat doe je met elke bladzijde en zo ontstaat er iets.
1: Dus het is niet zoals bijvoorbeeld een bootje vouwen met een papiertje dat dat zo gedaan is. Je bent daar echt wel lang mee bezig.
0: Ja, het is echt een patroon met een heel tabel wat echt heel nauwkeurig is, ja.
1: Ik weet niet, mijn moeder breidt altijd en dan zie ik ook van die patronen. Ik weet niet of je dat kent of ik me daar iets of het een beetje vergelijkbaar is.
0: Ja, ik weet niet hoe een breipatroon eruit ziet, maar ja, je moet het gewoon zien echt als een tabel met een bijvoorbeeld 12,3 en daarna 14,5 centimeter millimeters. En dat staat erin, ja.
1: Ja, dus waar je dan hoeveel moet omvouwen.
0: Ja, precies.
1: En nou heb jij vandaag al een cursus gegeven in Nieuwkoop en Waddinxveen, hè? Zeg ik goed?
0: En Nieuwkoop en Woubrugge.
1: Oh, Woubrugge, sorry, was het, ja. En volgende week sta je dan aan het einde van de middag op vrijdag in de bibliotheek in Boskoop.
0: Klopt.
1: Het ziet er heel ingewikkeld uit wat je maakt, maar als je zo'n cursus geeft, lijkt het me dat de basis best wel te doen moet zijn.
0: Ja, dat is het leuke eraan, dat het er dus moeilijk uitziet. En iedereen denkt, wauw, hoe doe je dat dan? En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk en iedereen kan dat ook leren. Je hebt gewoon een beetje geduld en precisie nodig. Ja. Ik heb vandaag ook vooral senioren in de groep gehad. En iedereen kon dat volgen, dus het is gewoon even leren. Ja,
1: want je zegt inderdaad geduld. Hoeveel want je zei ook net dat er dan zoveel pagina's in een boek moeten zitten. Hoeveel pagina's heeft dan zo'n boek ongeveer?
0: Nou, het meeste zitten tussen de 400 en de 500.
1: Ja, dus daar ben je echt wel best even mee bezig.
0: Ja, dat is niet. Maar het is ook niet dat je dat in één keer afkrijgt. Nee. Dat is echt wel elke avond een uurtje of zo, weet je wel.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En is er iets dat je dan. Ja, je bent die cursus met een reden gaan geven. Is er iets dat je wil meegeven aan die mensen die dan bij die cursus komen kijken? Of vind je het gewoon heel leuk om je eigen hobby te delen?
0: Ja, omdat ik dus door had dat het niet heel erg bekend is, vond ik het wel leuk om dat te delen en anderen te leren. En de bibliotheek is ook daar heel enthousiast over. Dat is natuurlijk ook de plek daarvoor, zou je denken. Dus ja, om iets te delen wat je kan en wat niet iedereen kent, dat is echt wel heel leuk om te doen.
1: Ja, dat snap ik wel. En ik zie op jouw Facebookpagina deel je ook foto's van dingen die je maakt. Mensen kunnen best ook een kijkje nemen. Shores Book Art heet het. Er zie ik heel veel verschillende dingen voorbij komen. Ik zie dieren, maar ook een soort quotes van dingen. Wat vind je dan zelf het leukste om te maken?
0: Er is inderdaad alles mogelijk eigenlijk, wat je maar kan bedenken. Zelf vind ik een hond of een kat of zo wel leuk om te doen. Want tekst is ook wel leuk, maar dat is wat moeilijker. Omdat als je dat niet helemaal precies doet, dan zie je daar gauw een foutje in. Dus dat is wel jammer.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, je wil dan toch, als je er dan mee bezig bent, dat het er ook gewoon goed uitziet. Dat je het neer kan zetten.
0: Ja, precies.
1: En dat je er trots op bent.
0: Ja.
1: Ja, en het leuke is ook, normaal zet je natuurlijk een boek met de rug naar uit de kast. Maar dit zijn boeken, die zet je dan echt met de andere kant, als het ware, zet je die neer.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik vond het wel echt heel leuk om te zien. En ik dacht ook, jij koopt dan boeken, denk ik, bij de kringloop misschien?
0: Ja, bij de kringloop haal ik ze. Dat is echt de ideale plek, daar slaag ik altijd.
1: En vind je het dan niet zonde om dan zo'n boek kapot te vouwen eigenlijk?
0: Ja, daarom moet je het ook zeker niet met nieuwe boeken doen. Nee. En vandaag bij de bibliotheek heb ik ook allemaal van hun afgeschreven boeken, door hun afgeschreven boeken gekregen.
1: Oh, wat
0: dus
1: leuk.
0: Ze moeten er nog wel gewoon goed uitzien natuurlijk, maar niet maar wel wat aan mankeert of zo. Dus die toch niet meer gelezen worden.
1: Oh, wel leuk dat de bibliotheek daar dan ook in meedenkt. Dat is helemaal een soort dubbel op ideale plek dan.
0: Ja, die waren waarschijnlijk wel weggegooid. Anders. Dus er wordt er toch nog wat mee gedaan.
1: Ja, je geeft eigenlijk boeken die niet meer gewild zijn een tweede leven.
0: Juist, dat is wat ik vandaag ook mijn workshop mee begon. We gaan deze boeken een tweede leven geven eigenlijk. Ja. Dus.
1: Mooi iets om dan zo mee af te sluiten. Zijn er nog mensen, zijn er nog plekjes over in de bibliotheek, weet je dat?
0: Voor de cursus bedoel je?
1: Ja, in Boskoop.
0: Nee, ik zit helemaal vol.
1: Ach, nee.
0: Ja.
1: Oh, wat jammer.
0: Misschien dat het in de herfst of zo nog eens terugkomt als dat goed loopt. Want ik vind het ook meer een herfst-winter hobby, moet ik zeggen.
1: Nou goed, ik zou dus vooral zeggen, hou de Facebook van Jorgia in de gaten. Shores Book Art. Daar zul je het vast ook wel op delen, toch?
0: Ja, oké, leuk.
1: Nou goed, in ieder geval dus voor de mensen die aankomende vrijdag naar de bibliotheek van Boskoop gaan, heel veel plezier. Jorgia de Groot, boekvouwkunstenares, dus over het maken van boekkunst. Dankjewel voor je tijd en heel veel plezier en succes met het maken van heel veel meer mooie dingen.
0: Dankjewel, ja, ook bedankt voor de belangstelling.
1: Ja, geen dank. Doei.
0: Oké, doei.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen.

0: Morgen zonnig en droog en een graad of 25.
1: Dankjewel, krijg je van de files. Goed nieuws, die zijn er niet, dus het is rustig op de weg. Je kan lekker doorrijden.
2: Studio Alphen.
3: Let's go, girls.

Carly Rae Jepsen slaat hier de kop op de spijker. Want I really like you voor luisteren. Ja, het is gewoon zo. I really, really, really like you for listening. But I also really, really, really, really like you for sending in een ideetje voor de bodemloze put. Ja, welkom in de bodemloze put. Het café waar elk drankje ooit gedronken kan worden. Maar ook waar je elke plaat ooit kunt draaien. Er staat hier namelijk een jukebox met een briefje erbij en daarop staat... Hier hoor je elke plaat, zolang je hem maar heel graag wil horen. En ik heb vandaag een track meegenomen van een artiest waar ik... ja, kijk, ik denk dat iedereen fan van haar is. Maar dat niemand het echt toe wil geven. Ik heb het namelijk over Dua Lipa. Zij publiceert, bracht laatst een live album uit... van een concert dat zij deed in Mexico. En Dua Lipa staat erom bekend dat zij op concerten... nog wel eens een woordje spreekt in een taal van een van het land waar ze is. Dus in Nederland zegt ze dan bijvoorbeeld... Goedemorgen zonder zorgen of zo. Of laten we er een feestje van maken. Ze zegt iets in die taal. Maar in Mexico dacht ze... ja, er is hier een band die is zo ontiegelijk groot. Ik kan daar niet omheen. En de band, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Ik in ieder geval niet. Maar die Mexicaanse band heet Mana. Spaanstalige band, Mexicaanstalige band. En ja, het is iets... You hate it or you love it. Maar Dua Lipa lose it. Want zij dacht, hoe leuk is het als ik de grootste hit... van deze Spaanstalige Mexicaanse band hier live doe... met de zanger van die band. De band heet Mana. De zanger heet Verde Mana. En hun bekendste hit is Aye Mi Amor. Op Spotify 851 miljard streams. En zij deed hem samen met Verde Mana live in Mexico. En ik vind het een vette versie. Het klinkt zo. Laat me even weten wat jij nog wil horen in de bodemloze put. 0172515153. Of jens.noppen op Instagram. Deze is van mij. Dua Lipa en Verde Mana. Oye, mi amor.

Nou ja, in die trant van zomernummers, want ik dacht, ja, het was niet echt een opdracht, het was meer een ideetje. Maar Christa kwam ook met een leuke inzending. Die zegt ook, je begon over zomernummers en hoewel de tekst misschien niet meer echt kan. Ik ga zo vertellen waarom Christa dit zegt. Had ik wel zin in I Say to Pego van Michel Telo. Michel. Namen moet je mij niet naar vragen, maar ik zeg nu lekker Michel Telo. Christa, is er nog een leuk feitje? We kennen eigenlijk alleen de live versie. Dat klopt, Christa. Ja, de betekenis van I Sail to Pago is namelijk... als ik je te pakken krijg. Ja, niet meer heel charmant om echt tegen iemand te zeggen. Toch trek ik hem vandaag weer uit de jukebox. Net als dat Michel Telo alle meisjes verslond met dit nummer. Verslinden wij nu deze track.

Mihal Tello and als ik het te pakken krijg. Hi, CO2 Pago hier in de vrijdagmiddagshow in de Bodemloze Put. Dankjewel Christa voor het aanvragen. Zometeen hier in de studio Anja Hint, buurthuiscoördinator van buurthuis Aqua Rijn hier in Alphen aan de Rijn. Want wist jij dat er in onze gemeente 14 aangewezen buurthuizen zijn? Nou, ik niet. Wat ze inhouden en wat ze doen, hoor je zo meteen. De scène komt eraan. Are you ready to party? Maar eerst gaan we er even een feestje van maken met de Hermes House Band. Gewoon omdat ik er zin in had.

0: Tijd voor bier. Tijd voor een biertje. Tijd voor een petit biertje.
1: Studio.
2: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ja, exact 6 uur en je luistert naar Studio Alphen. Nieuws krijg je van de NOS.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Goed nieuws als je op de weg zit. Er zijn geen files en vertragingen. Nog meer goed nieuws. Zometeen in de studio Anja Hins, coördinator van Buurthuis Aquarijn, om het eens te hebben over wat een buurthuis nou precies inhoudt en hoe zij de programmering indelen.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers hier in de vrijdagmiddagshow. Het is ondertussen avond geworden. En ik heb een hele belangrijke, prangende vraag voor je. Weet jij waar het dichtstbijzijnde buurthuis zich bevindt? Nou, misschien is dat dan wel buurthuis Aquarijn, gevestigd in zwembad Aquarijn. En om het eens over hun activiteiten te hebben, het belang van buurthuizen in de gemeente, is hier aangeschoven in de studio Anja Hintz, coördinator van buurthuis Aquarijn. Goedenavond, Anja.
1: Bedankt voor deze mooie uitnodiging.
0: Ja, ik vind het leuk zo deze zomer als mensen denken, wat moet ik nou eens doen? Dacht ik, ga eens op zoek naar een buurthuis. Ik zag van jullie een mailtje binnenkomen. En ik dacht, laat ik je vragen of jullie willen langskomen. Nou, hier ben je.
1: Ja, precies. Hallo.
0: Hallo. Laat ik beginnen met het feit dat er dus 14 buurthuizen in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn. Die zijn aangewezen door de gemeente, ga ik vanuit. Ja. Om dan dus ja, de ruimte te bieden voor mensen om samen te komen.
1: Buurthuizen zijn eigenlijk een ontmoetingsplek voor iedereen uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Om te komen, te genieten. Het moet een verlengstuk van de woonkamer eigenlijk zijn. Om hun hobby's uit te kunnen voeren. Om nieuwe dingen uit te proberen die ze misschien nog nooit gedaan hebben en niet durfden. Heel veel activiteiten zijn eigenlijk gratis of met een heel klein bijdrage. Zodat ook echt van minima tot iedereen mee kan doen. Mm-hmm. Alle leeftijden kunnen meedoen. Ja. Zo is het buurthuis een beetje opgebouwd.
0: En jullie krijgen dan, jullie zijn dan wel aangewezen als locatie, maar jullie krijgen wel de volledige vrijheid om te kiezen en te organiseren wat jullie willen, hè?
1: Ja. Ik luister eigenlijk heel veel naar die inwoners die bij ons binnenkomen, waar de behoefte aan is, waar ze interesse in hebben. Ja, dan geef ik een kleine vinger en dan komen heel veel grote ideeën uit en dan gaan we samen zitten. Ja. En dan komen weer nieuwe activiteiten uit.
0: En wat kan ik me dan voorstellen bij dat soort activiteiten?
1: Ja, waar moet ik dan aan denken? Ons buurthuis die activiteiten probeert te kaderen in welzijnsactiviteiten. Yoga, tai chi, meditatie, klankschalen. Dan weer actieve dingen, wie bijvoorbeeld tafeltennis, schule. Koersbal komt bijna aan. En dan weer rustige dingen wie leesclub, creatief haken, discussiegroepen. Zodat eigenlijk voor elke wils iets daarbij is.
0: En ik kan me dan voorstellen dat er, jullie bestaan nu 5 jaar, dat na 5 jaar mensen een beetje een plekje hebben gevonden in dat buurthuis. Zien jullie dan grote verschillen tussen de verschillende activiteiten die jullie organiseren en de mensen die langskomen? Of is het altijd wel een beetje eenzelfde groepje?
1: Nee, ik vind wel dat in die laatste 5 jaar mensen met 1 activiteit begonnen zijn en dat uitgebreid hebben. Mm-hmm. Omdat ze nieuwe vrienden ontmoet hebben en dat uitgebreid is. Onderling in die activiteiten is ontstaan ook echte clubs aan vriendschap die met elkaar uit eten gaan.
0: Oh, leuk.
1: Dat is wel heel erg fijn, omdat ik ook in die WhatsApp-groepen zit en dan zie ik dit
0: ook. Ja.
1: Also als iemand ook jarig is in een groep, dan kunnen ze ook bij ons hun verjaardag vieren.
0: Oh.
1: Die activiteiten gaan onderling heel veel reclame gemaakt worden, ook dat het bestaat. Ja, en daardoor huppelen eigenlijk mensen van A naar B. En dat is heel leuk.
0: Dus als iemand bijvoorbeeld bij tafeltennis is geweest en die raakt in gesprek met iemand die dan zo'n haakcursus geeft, dan hebben ze het daarover en dan komen zo weer mensen steeds bij verschillende cursussen terecht.
1: Ja, en we proberen ook dingen in de ochtend te doen, in de middag en ook in de avonden, maar ook in de weekenden. Zodat eigenlijk ook werkende mensen even langs kunnen komen om ook iets leuks te doen.
0: Ja, en hoe zetten jullie die activiteiten dan op? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, dan creëren we als een activiteit. Gaan we ervan uit dat bijvoorbeeld Bestwerk Crea, dat is een dame die heel creatief bezig is voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Nou, dan bedenken we samen een thema. Wat is met de seizoen? Waar is de behoefte op dit moment? Dan krijgt ze een ruimte toegewezen die geschikt is, ne, van qua licht, qua grond of het schoon moet zijn of met tapijt moet zijn. En dan gaan wij dat samen met marketing opzetten, mooie flyer maken, de tijd bepalen en dan gaan we aan de slag.
0: Ja, dus het idee komt echt uit een inwoner uit de buurt. Iemand die misschien al bij het buurthuis langskomt, die zegt dan, goh, ik heb een leuk idee, ik doe dit in mijn vrije tijd, maar ik zou er meer mee willen. En dan zeggen jullie, nou, is goed, we gaan kijken wat we kunnen doen.
1: Ja, en nog kleine startende ondernemers mogen bij ons ook even een beginnetje kunnen maken. Kunnen dan een maand of 2, 3 hun activiteit uitproberen. Als het goed loopt, bekendheid is, dan gaan ze verder in hun eigen pand verder.
0: Ja.
1: En dan, dan zeggen we als buurthuis, dan hebben we een mooie ondersteuning ingegeven.
0: Ja, om dan dus ook mensen die dan misschien wel heel goed zijn in iets, maar dat verder willen uitbreiden dan dat wij jullie kunnen doen.
1: Ja.
0: En zijn er dan, we gaan het zo natuurlijk verder over de programmering hebben ook nog. Maar om nog eventjes iets verder hierop door te gaan. Zijn er ook mensen die dan iets willen organiseren, maar ja, dat moet natuurlijk wel in een planning passen en zeggen, ik wil het graag maar één keer doen? Of zit je dan aan een bepaald aantal hoeveelheden vast? Of?
1: Nee, absoluut niet. Als je één keer iets wil doen, op een zaterdagavond of een maandagochtend, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Uiteraard kan het ook elke week één keer zijn of om de week in de maand. Het maakt mij niet uit.
0: Nee.
1: En voor de buurt ook niet. Als mag er nog mensen zijn. En we zijn ook dusdanig zo flexibel dat iemand overtuigd is. Ik ga het elke week doen, maar er komt niemand omdat die behoefte niet is.
0: Nee.
1: En dan gaan we het langzaam weer terugdraaien en dan kijken we hoe we het anders kunnen opzetten.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Ja.
0: En kan ik dan als ik denk, oh, ik kijk nu op jullie website en ik zie een programma in iets wat ik heel leuk vind, kan ik dan zomaar binnenlopen bij jullie in het buurthuis?
1: Ja, kan je binnenlopen, maar het liefst zou ik toch graag willen dat je je aanmeldt. Okay. Omdat het toch fijn is dat ik je met naam begroet in plaats van hey, wie ben je?
0: Ja, gewoon voor de connectie.
1: Precies,
0: zeg maar.
1: Omdat we toch vinden het is een buurthuis, het moet een warme plek zijn.
0: Ja.
1: En dan vinden we toch fijn dat we iedereen persoonlijk kunnen aanspreken.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. En ik kan me ook voorstellen dat het zeker voor zo'n nieuw evenement of voor zo'n nieuwe activiteit fijn is ook om een beetje te weten hoeveel mensen er langskomen, toch?
1: Precies, ja. Voor de voorbereiding. Maar daar hebben we intern zo'n goed team dat we daar ook flexibel zijn. Stoelen kunnen snel bijgezet worden.
0: Oh ja, top.
1: En de koffie is ook weggehaald gezet.
0: Ja. Ja, want ondertussen zijn er mensen die al 3-4 over de vloer komen, die weten precies hoe het werkt natuurlijk.
1: Precies,
0: ja.
1: Precies.
0: En ben je dan ook elke dag en bij elke activiteit aanwezig in het buurthuis als coördinator?
1: Nou, ik probeer elke dag aanwezig te zijn. En zeker met nieuwe dingen. Als we een nieuwe lezing hebben of een muziekavond hebben, iets bijzonders. Ja, dan probeer ik ook in de weekenden of in de avond te zijn.
0: En we hebben het nu eventjes over wat jullie doen. Maar kun je makkelijk uitleggen waarom het nou zo belangrijk is om zo'n buurthuis te hebben in verschillende gemeenten of verschillende gebieden in Alphen?
1: Ja. Ik vind dat het in deze tijd eigenlijk, of wij vinden dat het steeds belangrijker is, omdat de mensen, het moet echt een tweede plek van je woonkamer zijn. Ze moeten het buurthuis vinden voor alle vragen die ze eigenlijk hebben. In plaats van naar het gemeentehuis te gaan, kunnen ze eerst bij ons komen en eigenlijk alle antwoorden vinden vanaf de geboorte tot de dood en daarin zich verder hun weg in vinden. Het moet een plek zijn waar ze niet in de eenzaamheid komen. Het is een plek waar ze elkaar vinden, hun hobby's kunnen doen. Het is ontstaat eigenlijk een hele familiaire ontwikkeling daarin. En ik ben ervan overtuigd dat die inwoners die activiteiten doen, daardoor ook zelfstandiger worden, eigenlijk alles zelfs organiseren. Dan zijn zeker oudere mensen, krijgen het gevoel dat ze weer, dat ze belangrijk zijn. Dat ze iets weer kunnen toevoegen aan de gemeenschap.
0: Ja.
1: En dat is het allerfijnste.
0: Ja, en ik kan me ook snappen dat er toch ook een groot deel van de gemeente in Alphen. Ja, er zijn ook heel veel mensen die, hoe zeg je dat? Ja, dat er verborgen eenzaamheid is. Mensen die misschien alleen thuis zitten en niet weten waar ze terecht kunnen. Dan zijn ze bij jullie natuurlijk ook van harte welkom.
1: Ja. En zeker omdat we ook een parkeergarage hebben. We hebben liften, also zelfs dames, mensen, mannen, kunnen met de rolstoel, met de rollator komen.
0: Oh, dat maakt het makkelijk. Ja.
1: Zeker ook in de wintermaanden is het heel erg prettig eigenlijk om bij ons binnen te komen.
0: Ja, dat snap ik al. Het staat bij het lekker de verwarming aan misschien.
1: Ja, en die verbinding met het zwembad is ook nog heel erg fijn. Mensen die eigenlijk alleen maar zwemmen, die kunnen dan bij ons ook alleen maar koffie kunnen drinken en een gebakje kunnen eten. Zien dan wat wij dan ook weer doen.
0: Ja.
1: En zo loopt het ook met elkaar op.
0: Ja.
1: En mensen die eigenlijk nooit sporten, die voelen zich dan toch getriggerd en zeggen, nou, misschien moet ik toch maar een keertje zwemmen gaan.
0: En dan kunnen ze zo dat zwembad doorlopen.
1: Precies,
0: ja, wat
1: precies.
0: Handig. Ik zag ook voorbij komen dat jullie op 3 juni van dit jaar een menstruatieuitgiftepunt hebben geplaatst. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Nou, wij hebben het tweede kwartaal voornamelijk geprobeerd op samenwerking met alle grote partijen binnen de gemeente Alphen toe te voegen. En daar was er onder andere Dolomina's.
0: Ja.
1: Menstruatieproducten zijn helaas niet meer voor iedereen financieel haalbaar.
0: Nee.
1: En daardoor heb ik gedacht, we bellen ze op. Ik vind het fijn dat zo'n punt ook bij ons is.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel andere buurthuizen in de gemeente Alphen aan de Rijn hebben dit al.
0: Ja.
1: Hetzelfde heb ik ook gelijk in Zwembad de Hoorn neergezet. Zodat we als groot bedrijf daar gelijk aan onderscheiden zijn.
0: Ja. Dus dan werken jullie samen met verschillende buurthuizen of organisaties die daar dan ook gebruik van kunnen maken.
1: Ja. Dat is alleen maar fijn. We hebben ook de samenwerking met Samenhausen in het tweede kwartaal opgezocht. Omdat hun bijna geen vrijwilligers meer hebben voor de verspreiding van hun flyers. Mm-hmm. Inmiddels heeft het buurthuis Aquarijn 7 mensen die bijna 1200 maandagendas door de brievenbus doen. En dan hebben we van hun flyer ook gelijk meegenomen.
0: Ja.
1: En zo ondersteunen we elkaar.
0: Ja, want als je toch al loopt of je bent toch al daarmee bezig, dan kun je dat prima inderdaad doen. Ja. En zelfs met zo'n menstruatieuitgiftepunt kan ik ook snappen dat als je het toch al aanvraagt, of je zit toch al helemaal in het proces, dat het helpt voor die andere organisaties die daar misschien ook naar kijken om dan dat samen te voegen.
1: Te doen. En zeker omdat wij ook de schoolzwemmen hebben. Nou, überhaupt het zwembad is het daar ook voor kleine jonge meiden ook, die misschien thuis het niet gelijk hebben of meekrijgen. Ja. Een mooie gelegenheid om toch zwemmen te gaan. Ook zijn ze ondersteund.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Is er iets waar jij zelf het allertrotst op bent binnen het buurthuis?
1: Het allermeeste trots. Ja, dat al het eigenlijk van de inwoners zelf uitkomt. We geven hun allemaal het gevoel dat al het met welke ideeën ze ook komen, dat het belangrijk is dat wij de draag willen omzetten, willen uitproberen en dat alles de moeite waard is om een leuke activiteit te doen.
0: Ja, het klinkt ook echt heel leuk. En het leuke is ook dat doordat jij er enthousiast over bent, dat andere mensen daar dan zelf ook weer enthousiast van worden.
1: En als ik nu naar de maandagenda van de afgelopen maanden kijk en nu ook vooruit kijk, wat op september, oktober, november uitkomt, ja, daar ben ik echt mega trots op.
0: Ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over jullie programmering, hoe die tot stand komt, waar jullie op letten en wat er dus voor de komende maanden nog aan gaat komen.

0: vanwege die groeiende economie. Want dat werd gisteren bekend dat we, de economie weer in de positieve cijfers staat. Dus mede door horeca en uitgaansgelegenheden. En ik dacht om die groene cijfers te vieren, misschien leuk om met een groene cocktail te komen. En daarom aan de lijn Emma van Bar 32. Goedemiddag Emma. Avond zou het moeten zijn. Hi.
1: Hi, ja, superleuk. Leuk ook dat de horeca daarbij betrokken is. Dat is natuurlijk altijd positief.
0: Zeker met het lekkere weer gaan mensen toch weer op een terrasje zitten, ondanks dat alles duurder wordt. Ja, mensen genieten toch ook wel van even buiten de deur zijn.
1: Zeker, ja, moet ook wel. En met het weer al helemaal natuurlijk.
0: Ik geef ze geen ongelijk. Ik vind het jammer dat ik hier nu sta, moet ik zeggen.
1: Ja, het zou lekker zijn als je nu zelf op het terrasje kon zitten.
0: Ja, dat zou ik geen ramp vinden, nee. Maar vertel, op een groene cocktail.
1: Ja, wij hebben bij ons, bij Bar 32, verzinnen we ook wel eens onze eigen cocktails. Dus dit keer niet een bekende, maar eentje die wij zelf met personeel hebben verzonnen. En dat is de Melon Tree.
0: Ik moet denken aan Lemon Tree. Ik weet niet waarom, maar...
1: Ja, daar begon de naam ook mee. Maar er zit dus meloenlikeur in. Dus vandaar dat we de Melon Tree ervan hebben gemaakt.
0: Okay.
1: Het is namelijk net meloenlikeur, rum, sprijt en limoensap.
0: Okay, dus die lemon zit er wel een beetje in.
1: Er zit wel lemon in, maar er zit meer meloenlikeur in. Ja. En dat is natuurlijk ook groen. Dus dat maakt het helemaal af.
0: En wat zijn dan de verhoudingen ongeveer?
1: Je moet van de rum net iets meer doen. Dus daar zou ik dan 30 milliliter van doen. De meloenlikeur kan dan 20 milliliter. Limoensap is naar wens. Maar wij doen meestal gewoon een scheutje erin en dan opvullen met sprijt.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Hij is vrij makkelijk in elkaar te zetten ook.
0: En dan gewoon, hoeft niet in een shaker, kan gewoon in een glas en dan een beetje doorroeren misschien.
1: Ja, in één keer in het glas kan die gewoon geschonken worden. En hij is lekker fris en zoet. Dus best wel toegankelijk. Dus
0: het
1: is niet
0: voor
1: te moeilijk
0: warme
1: dit keer.
0: Weer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En stel dat ik hem nou nog mooi op wil maken, dat ik bijvoorbeeld gasten over de vloer krijg en ik denk, pak daar een beetje mee uit. Wat zou je dan voor garnering adviseren?
1: Zou ik toch gaan voor een limoentje.
0: Ja, toch wel.
1: Wat mooi bij het groene is ook, weet je, dat matcht er mooi bij.
0: Ja, dat vind ik leuk. Groen op groen.
1: Groen op groen. En een beetje extra limoensap, heerlijk.
0: Ja, en dan denk ik witte rum, hè? Want anders dan wordt het misschien een beetje vies bruin als je bruine rum er doorheen gaat gieten.
1: Ja, ik zou wel, tenminste, bij deze cocktail is het wel
0: witte rum, ja. Oké. Het klinkt heel lekker. Ik denk dat het zoet en zuur is toch al, een beetje zoet en een beetje zuur is toch een goede combinatie, zou je altijd zeggen.
1: Ja.
0: Dus als het van het weekend of volgende week weer warmer wordt, dan weet ik in ieder geval wat ik uit moet proberen.
1: Ik zou het zeker een keertje doen, ja.
0: Oké. Succes van het weekend als je nog moet werken en zo niet, geniet van het weer.
1: En, helaas moet ik inderdaad werken. Ik kan zelf ook geen terrasje pakken.
0: Jammer is dat. Dankjewel even voor je tijd, Emma.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende.
1: Doei.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
1: Dankjewel. En dan krijg je vanavond de verkeersinformatie van de ANWB. Weer heel veel goed nieuws. Geen files, dus als je de weg op gaat, lekker rustig en kun je redelijk doorrijden. Zometeen nog steeds in de studio Anja Hins, buurthuiscoördinator van buurthuis Aqua Rijn, om het te hebben over de programmering. Hoe bepaal je nou wat je inplant en waarom je iets inplant?
2: Studio Alphen.

0: Martin Garrix, Macklemore en Fall Out Boy. Summer Days hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je nog steeds luistert. En nog steeds in de studio zit Anja Hintz, buurthuiscoördinator van Buurthuis Aquarijn. Goedenavond, Anja. Nog
1: Hallo,
0: steeds.
1: Daar ben ik.
0: Daar ben je weer. We hebben het net uitgebreid gehad over wat een buurthuis nou doet. Hè, de plek die jullie zijn. De bezoekers die zelf een idee kunnen opgooien en dat kunnen organiseren. En de ruimte die jullie daarvoor bieden. Maar ik dacht, het is ook leuk om het uitgebreid te hebben over wat jullie dan doen. Want we kunnen het wel heel leuk over hebben hoe jullie het organiseren. Maar er gebeuren natuurlijk heel veel dingen. Wat doen jullie nou precies in de toekomst? Wat hebben jullie ook gedaan? Ik zag voornamelijk ook op de site dat jullie er zeggen dat jullie voor alle leeftijden wat willen aanbieden. Hoe proberen jullie dan om al die leeftijden ook te bereiken of iets te organiseren wat bij alle leeftijden past?
2: Nou, ook weer met die inwoners. Nu is die zomervakantie, also kijken we daar een beetje naar wie kan wat, wil graag iets met kinderen doen. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld onze dame Ilonka die klankschalen bij ons geeft voor volwassenen elke maandagavond. Nou, en die kam met het leuke idee, ik wil het graag ook voor kinderen doen.
0: Ja.
2: En zeker voor basisschoolkinderen, even de moment voor rust. Dat ze leren hoe ze zelf zich weer in rust kunnen brengen. En dan die school, de stad weer brausend aan kunnen gaan.
0: Ja.
2: Nou, dat vind ik schitterend. En ik heb het verdeeld aan heel veel Junes-vestigingen bij ons in Alphenoord. Dat is uiteraard op Facebook en bij ons in de maandagenda. En omdat wij ook schoolzwemmen natuurlijk hebben, zomerschoolzwemmen. En dan verdeel ik daar ook die vlag.
0: Ja, precies. Dat je dan dus die ouders bereikt.
2: Precies.
0: En die kunnen dan zeggen, oh, dit is misschien wel leuk voor mijn kind. Die neem ik juist mee naartoe.
2: Ja. En we hebben nu om de week knutselactiviteiten moeder-kind. Also ook meer zo voor basisschoolkinderen.
0: Ja.
2: En dan Susanne van Best van Crea. Die gaat dan iets verzinnen wat simpel is, wat je samen kan doen. En af en toe ook zelfs dingen die je dan met jouw moeder of vader thuis weer af kan maken.
0: Ja.
2: Zodat het een beetje doortrekt.
0: Ja, oh ja, ja. Dat je niet alleen maar bijvoorbeeld op zo'n knutselmiddag bezig bent, maar daarna er ook nog iets aan hebt.
2: Precies, precies. En met Code Rood hadden wij de eerste keer, wo het zo extreem heet was, zijn er nu alle scholen dicht geweest, alle zwembaden waren dicht, Agion was dicht, alles was dicht.
0: Ja.
2: En dan dacht ik, hoe erg is het? Je bent alleenstaande moeder, alles is dicht, je moet wel werken, heb je kinderen in huis. Het wordt steeds warmer, warmer en de druk komt op. En dan hebben we s'avonds ons buurthuis opengezet. Omdat we een andere naam Erko hebben, als een verkoeling.
0: Oh ja.
2: En samen met Alfen Vital hebben we voor die kinderen, konden ze de stoom aflaten, de Silent Disco te doen.
0: Oh leuk.
2: Even lekker rammen, zeg ik maar, om die energie kwijt te raken.
0: Ja.
2: En beneden in onze woonkamer heb ik een vrijwilliger die graag muziek draait. En dan hebben we daar met de ouders kunnen zitten, even een wijntje kunnen drinken, een glaasje water, even kletsen, bijkomen en even afkoelen.
0: Ja.
2: Zodat je daardoor weer rustig naar huis kunt gaan in de nacht met die 40 graden in die zin overleefd hebt.
0: Ja.
2: Ja, dat vond ik wel heel erg fijn.
0: Ja, dus je kijkt ook gewoon wat voor naast wat willen mensen nou zelf graag doen of welke mensen bieden zich aan. Dan kijk je ook wat voor behoeftes zijn er in de gebieden.
2: Ja. Ja.
0: En hoe maak je dan zo'n programmering? Want stel er komen 20 mensen die zeggen, ik wil iets doen deze maand. Hoe bepaal je dan hoe dat verdeeld wordt? Ga je dan met iedereen individueel even zitten?

0: werk, zodat ik iedereen kan goed horen wat hij graag wil. Misschien kan ik ook mensen samenvoegen, dat ze samen iets brengen. Vooral is het luisteren en dan omzetten qua capaciteit die ik heb. Dat je niet dubbele activiteiten achterling hebt. Het moet altijd iets zijn in de middag, ochtend en avond. En andere activiteiten denk ik dat het misschien beter is om in de donkere maanden te doen. Andere vind ik dan passend in de zomermaanden.
1: Oh ja.
0: Zo gaan we dat samen bespreken. En zeker als de aanschaffingen ook moeten gemaakt worden. Ja,
1: ja, want sommige dingen moeten ingekocht worden qua materialen misschien. Ja, dan kost soms ook wat tijd.
0: Ja.
1: Het kan wel zijn dat als ik me dan bijvoorbeeld nu aanmeld, dat je dan zegt, oh, het is misschien handiger om het in oktober te beginnen in plaats van nu. Ja. Oh ja. En ik kan me ook voorstellen dat er periodes zijn waarop er minder mensen zich aanmelden. Is het buurthuis dan gewoon soms wel eens dicht?
0: Nee. In principe is mij in de laatste jaren het niet opgevallen dat wij minder bezoekers krijgen. Die activiteiten gaan alle door. In plaats van 25 zijn er misschien 20.
1: Oh ja.
0: Maar elke hoofdactiviteitenleider heeft zijn groep onder de handen. Iedereen heeft dan een WhatsApp-groep en dan zien we hoe we dat kunnen aanpassen. En nu in deze zomermaanden hebben we bijvoorbeeld alle avondactiviteiten op woensdagavond samengeplaatst. Zodat het buurthuis niet elke avond open is.
1: Ja.
0: En de woensdag is nu tot met de zo einde zomervakantie eigenlijk voor alle avond.
1: Oh, dus er kunnen ook meerdere activiteiten tegelijk gegeven worden, omdat er meerdere zalen zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar als er dan bijvoorbeeld iemand naar twee activiteiten, of twee verschillende activiteiten wil, die moet dan een keuze maken eventjes voor deze. Ja, op zich ook wel logisch, ja. Ik vroeg me ook nog af, want zoals je erover praat, ben je denk ik op alles trots wat je maakt. Is er ook nog iets in de afgelopen maanden geweest waar je heel blij mee bent dat het is gelukt om dat te organiseren, omdat je dat misschien zelf graag wilde?
0: Trots ben ik eigenlijk op alle samenwerkingspartners die nu zelf alle komen. We hebben bijvoorbeeld internationale keuken. Daar wordt twee keer in de maand gekookt voor 25 inwoners die zich kunnen inschrijven. Dat gaat Simone doen. Die zoekt voor elke keer een ander land qua eten.
1: Oh ja.
0: Nou, en we dachten...
1: Ja, dat wordt dan gekookt voor de mensen in de buurt?
0: Ja, kunnen zich inschrijven. En voor 17,50 heb je hoofd, voorhoofd en nagerecht.
1: Oh,
0: en een drankje, twee drankjes daarbij. En we hebben de praktijkschool gevraagd.
1: Oh.
0: Willen jullie niet ons helpen en af en toe koken? Nou, dan zijn we met de praktijkschool in gesprek gegaan.
1: Ja.
0: Die hebben daar ook kooklessen. Kinderen hebben dan zelf ook een beetje kunnen bepalen welke land ze graag willen koken.
1: Ja.
0: En zo hebben ze dan ook iets wat ze weer terugkrijgen. En die samenwerking die gaan we in het nieuwe schooljaar weer nog uitgebreider, nog groter maken.
1: Wat leuk,
0: ik ben heel erg trots dat het also niet alleen maar al het rond in Alphen Noord plaatsvindt.
1: Nee,
0: het is de gemeente Alphen met z'n allen.
1: Ja, want jullie werken ook samen met buurthuizen.
0: Ja.
1: Zijn er dan ook projecten die je nu aan het organiseren bent of die je hebt georganiseerd, waarin dan heel duidelijk die samenwerking zichtbaar is?
0: Nou, als ik een nieuwe activiteit samen met de inwoners verzin, bijvoorbeeld begin van het jaar zijn wij ook gestart met tafeltennis. En ik wist dat andere buurthuizen dit ook hebben. Nou, dan kijk ik toch met elkaar op welke dag doe je dit, zodat we niet in elkaars vaatwater doen.
1: Ja,
0: en inmiddels heb je mensen die gaan eerst bij Schwanswijk op de maandag tafeldennissen. Dan komen ze naar de Mosaïek, gaan daar tafeltennis.
1: Ja.
0: Nou, op woensdag komen ze bij mij.
1: Ja.
0: En ik hoop dat we einde van het jaar met z'n allen nog zo'n buurthuis tafeltennismiddag met elkaar kunnen doen. Daar zijn voorbereidingen voor. Maar ik krijg bijvoorbeeld van Schwanswijk, heb ik laatst een grote lijst gekregen met alle populaire lezingen die plaatsgevonden hebben. Nou, en zo wisselen we elkaar een beetje uit.
1: En, dat als mensen dan in één buurthuis niet konden of niet wisten dat het was, kunnen ze dan bij jullie aansluiten.
0: Ja, en wat daar goed loopt, kan bij mij misschien ook goed lopen. En in oktober hebben we een schrijfster, een regionale schrijfster, die komt het boek presenteren. En onze vier leesclubs die we hebben in Aquarijn, die gaan het nu samen organiseren.
1: Leuk.
0: En daar willen we die andere leesclubs van alle andere buurthuizen uit de gemeente ook mee uitnodigen.
1: Ja.
0: Zodat het een mooi event is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want jullie zijn in eerste instantie natuurlijk een buurthuis voor de straten en het gebied dat er omheen ligt.
0: Ja.
1: Maar als iemand vanuit de andere kant van Alphen bij jullie wil aansluiten, dan mag dat ook.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ik heb mensen uit Walbrugge, Ter A. We hebben een autismebelevenniscentrum. Een Frida die dan eigenlijk aan de partner laat zien hoe iemand met autisme leeft.

0: de hele dag.
1: Okay.
0: Ja, ik heb laatst een hele gezin gehad, die zijn anderthalf uur kwam rijden.
1: Ja.
0: Omdat het jongste zoontje autisme heeft. Oh. En die hele familie kan daarmee niet omgaan.
1: Nee.
0: En door deze activiteit hebben ze kunnen zien hoe het broertje denkt.
1: Ja.
0: En hoe die door de dag gaat. Ja, dat was roerend om te zien.
1: Ja, ik wou het zeggen. Ja. Dat lijkt me ook, als je daarbij bent.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je als coördinator daar graag bij bent. Om te zien hoe dat impact heeft.
0: Ja.
1: Dat je... Ja, hoe zeg je dat? Toch ook op een andere manier dan weer naar zo'n concept gaat kijken. Dat het best wel kan raken.
0: Ja, ja. En zeker probeer ik overal daarbij te zijn. Dan kijk ik steeds ook meer naar die fijnheden. Misschien kunnen we wat nog meer met licht doen. Of ook iets met kaarsen doen, met geuren doen. Of nog, als het een middagactiviteit is, misschien gebak. Ik heb ook vrijwilligers die graag bakken, koekjes bakken. En zo proberen we eigenlijk steeds beter die kwaliteit omhoog te krijgen.
1: Ja. Snap ik.
0: Ja.
1: Zijn er voor de komende maanden nog dingen die je graag zou willen organiseren, maar waar je nog iemand voor nodig hebt misschien?
0: Ja, ik heb één keer in de maand, de laatste zondag in de maand, doen we eigenlijk een muziekavond. Waar mensen uit de regio kunnen komen en dan hebben we dansen.
1: Mm-hmm.
0: Wat hartstikke leuk is. En nu willen we eigenlijk een bonte middag doen.
1: Ja.
0: En daar zoek ik nog mensen die kunnen goochelen of leuke grappen kunnen vertellen. Of een bepaald instrument kunnen spelen. Die zo die middag willen graag aanvullen. Zo voor 20 minuutjes, 30 of een kwartier. Of die heel mooi kunnen zingen. Die graag een keer willen proberen voor een podium te staan. Kleinschalig. In een gezellige sfeer. Ja, die kunnen zich bij mij melden bij buurthuis@thetherme2.nl.
1: Ja, en is er al een datum die vaststaat?
0: Eind oktober.
1: Eind oktober, ja. Dus als mensen een beetje die periode vrijhouden, dan weten ze...
0: En dan hebben we Martin, een vrijwilliger, die dat met mij aan het managt.
1: Oh ja, leuk.
0: En die dat dan doet.
1: Ja.
0: Ja, en eigenlijk iedereen die graag een keertje maar voor een podium wil uitproberen. Ja, hoe ben ik nou voor mensen? Komen mijn grappen aan? Ja. Of worden mijn goocheltrucs wel goed gezien? Ja, van harte welkom.
1: Ja,
0: dat
1: dus
0: hartstikke leuk.
1: Dus heb je een speciale gave of een kwaliteit?
0: Precies,
1: waar je misschien kan je wel heel mooi gitaar spelen, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Of zingen, of opera, noem maar op.
1: Ja.
0: Dus het moet een mooie mix worden in een totaliteit van 2,5 uur waar je lekker kan genieten.
1: Ja, heel leuk dat je er was, Anja. Ik vond het heel gezellig. Ik heb in ieder geval een heel duidelijk beeld gekregen van het buurthuis. En hoe ontzettend belangrijk jullie, maar ook andere buurthuizen zijn in Alphen.
0: Ja.
1: Ik zou vooral zeggen, ga zo door. Want volgens mij is het hartstikke hard nodig. En vind je het ook heel leuk om te doen.
0: Ja,
1: mensen die luisteren, die kunnen het niet zien. Maar jij zit heel de tijd al met een glimlach van oor tot oor hier te vertellen over het buurthuis.
0: Ja, ik heb echt de leukste baan van heel Alphen.
1: Ja, nou, ik ook, dus dat komt goed uit. Dankjewel dat je er was. Ja. En ik kom zeker een keer een kijkje nemen.
0: Ja, heel graag, dank je.

Miley Cyrus, Party in the USA, hier in de vrijdagmiddagshow van Studio Alphen. Ik zeg altijd zo, muziek verbindt. Of je nou in de club geniet van enorme bangers uit de tents, in de après-ski-hut met z'n allen meezingt met Duitse slager, of een traantje laat bij een prachtige opera. Muziek is er in veel verschillende tempo's en genres. En het blijft toch leuk om te zien hoe genres in de huidige tijd steeds weer veranderen en ook doorontwikkelen, waar het op sociale media namelijk belangrijk lijkt om een dieet bij te houden, veel te sporten en een gezonde levensstijl na te leven. Geven Raymond en Berend je mee dat je juist de ongezonde in het dingen in het leven, dat die er ook zijn om van te genieten. Onder de artiestennaam Ray en Beer is een nummer Zonnewank niet alleen een heerlijke volkshit, maar ook een ode aan het leven. Een ode aan dingen die eigenlijk niet goed voor je zijn. Gewoon om te zingen over het genieten dat er in het leven ook gewoon bij hoort. En om te laten weten dat hetgeen dat ongezond is, ook juist het gezonde in het leven versterkt.

het Amsterdamse duo Ray en BR met een track Zonnebank. Een ode aan alles wat ook niet goed voor je is, maar waar je toch wel van kan genieten. Ik zeg fijne avond, tot volgende week en geniet

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij
2: Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
5: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
4: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
6: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
4: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjesradio.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Die heet Tucker Wetmore. Ja, dan is er niets anders dan lekker country muziek te gaan maken. Doe er een touch van popmuziek aan vast en je krijgt deze heerlijke sound van hem. Crazy to yourself. Een hele goede avond.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Hartstikke fijn dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio. De komende twee uur zijn wij hier op Studio Alphen bij jou met de nieuwste muziek die deze week is verschenen. En ik, Joey van der Werf, doe dat niet alleen, want we hebben weer volle studio. En dat is gezellig. Naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond, Joe.
0: En Wesley van Tol.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hele goede avond, jongens.
1: En dan is altijd de mensen de vraag, waar is die dan nog steeds?
0: Ja, we gaan het verhaal... wat moeten we ervan zeggen? Hij staat met pech langs de weg ergens aan de andere kant van, van Zwitserland, Oostenrijk,
1: ergens
0: Noord-Italië.
1: Ja.
0: Maar lang verhaal kort, hij is niet hier. Dani Kapaan, uiteraard niet. Diepgaan met Daan is er wel aan het einde van dit uur. Hij heeft een boodschap achtergelaten, die hoor je dus dan. Maar ja, eerder in het uur uiteraard, de Koens Knaller. Vertel.
1: Ja, ik mag een geweldig vervolg van een succesvolle samenwerking. En die gaan wij draaien. Dan ga ik er een vervolg aan geven.
0: Vind ik een hele mooie tease.
1: Ja, zeker weten. Zeker.
0: Geef niet te veel weg en ook weer wel, weet je?
2: Ja, dat is mooi. Voor de kenners.
0: Mooi aan teasen, ja. De nieuwe muzieknieuws dus. Daar hebben we uit de Latin-wereld kunnen we wel zeggen. Een grote artieste. En die heeft even terloops haar nieuwe album aangekondigd. En het eerste wapenfeit daarvan, die draaien wij zo meteen dus tijdens het nieuws. In het tweede uur uiteraard de special guest en de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst verder met nieuwe muziek. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Shaboozey. Vorige week hebben we hem ook gedraaid, toevallig. Het nieuwe album heeft hij, anderhalve week, twee weken geleden pas aangekondigd. En hier is hij al. Het heette The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. En het gaat over een bewuste Cherry Lee. Het is een soort conceptalbum en wat de beste man allemaal in het Wilde Westen meemaakt. En daar zingt hij over.
1: Maar wel, ik vind het dan bijzonder dat je dat inderdaad dan twee... voor een groot artiest dat hij is,
0: zeker,
1: dat je dat dan twee weken geleden pas aankondigt.
0: Ik vind het ook wel. Ik vind dat soort dingen altijd wel leuk.
1: Het is heel leuk, want het is iedereen die probeert het zo lang mogelijk uit te stellen en uit te melken. Maar daardoor ook leuk. Alleen, is het marketing technisch goed? Dat is natuurlijk wel de vraag.
0: Dat is wel de grote vraag, ja. Je zit ook met je vinylpersen en dat soort dingen. Dat duurt ook weer maanden. Ja. Dus dan luisteren we nu allemaal naar het album. En dan kan je niet het vinyl kopen, weet je. Dat is leuk.
1: Anouk heeft gezegd, het is toch wel duur om zo'n album te maken.
0: Daar moeten we ook aan denken.
1: Daarom.
0: Nee, zeker. Mocht je inderdaad, net zoals ons, nog steeds geroerd zijn door dat verhaal, steun haar. Hè, en,
1: maak wat geld
0: maak
1: over
0: wat
1: daar.
0: Geld over. Oh man, wat hoop ik dat niemand een eurootje overmaakt. Maar dat even tussendoor. We gaan beginnen met de nieuwste van Lawrence Spencer Smith. En als je aan Lawrence Spencer Smith denkt, dan denk je aan fingers crossed, dan denk je aan ongelooflijk rustige muziek.
1: Zeker.
0: Breekbare muziek.
1: Ja.
0: Alleen, ze heeft nu een best wel bijzondere samenwerking met Bunt, heet de beste man, Levi Wijk. En die komt uit Duitsland. Is een DJ bekend bij jullie? Of,
2: Nee.
1: Nee, dat zou ik eerder naar West kijken als een DJ bekend
0: onze,
1: is. Maar...
0: onze afdeling DJ's en aanverwante artikelen. Nee, ook niet.
2: Nee, sorry.
0: Nee, okay. Toen hij 15 jaar was, toen maakte hij kennis met het genre. En dat waren met de grootheden van de Swedish House Mafia. Wellicht komen die later in de uitzending voorbij. Maar eerst dus Bunt, Lawrence Spencer Smith. It is stay.

0: beetje een mythisch verhaal. Een conceptalbum dus, Shaboozie met Kehlani in dit geval. Bullets and Blades. En daarvoor Band, Boend. Beetje Duitse, Boend.
1: Boend.
0: Boend. En Lauren Spencer-Smith met Stay.
2: Ja, en dan valt er even een stilte, zeg maar.
0: Valt gewoon een, die hele uitzending valt gewoon in één klap uit.
2: Ja, ik laat jullie ook even zweten.
3: Stilte voor de storm misschien?
2: Stilte voor de storm.
0: Of we kunnen door, dat kan ook.
2: Ja, we gaan gewoon dit niet doen, bedoel jij?
0: Nee, dat we gaan overslaan deze ronde. Maar dat, ik weet niet wat jij...
2: Nou, Joe, Wes, weten jullie waar de tijd voor is?
1: Ja, dames en heren, het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
2: Hatsee.
1: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Walter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd.

0: Koen.
1: Ja, en ik heb het aangekondigd. Een vervolg van een geweldige eerste samenwerking van Donnie en Robert van Hemert.
2: Kijk.
1: Moet dat nou hier uiteraard gedraaid.
2: Nee, ja, dat kan, ja, niet
1: kan
2: missen,
1: natuurlijk niet missen. En wat een... Nou ja, een banger gewoon. Echt een banger. Ik kijk even naar links, Wes.
3: Ja.
1: Lekker, hè?
3: Ja.
1: Ik heb jou ook al menig keer zien zijn meezingen.
3: Zeker.
1: Kijk ook even naar rechts.
2: Zeker. Ik ken hem van voor tot achter en andersom. Ja. Helemaal uit mijn hoofd.
3: Ja, Joey denkt, dat moet dat nou?
1: Ja.
2: Ik snap de tekst niet.
1: Nee. Maar nee, ze zijn dus nu terug met een nieuwe plaat. En dat is wederom, Moet dat nou? Moet dat nou?
2: Wederom zit er ook met een... in, toch? Een klein stukje. Ja. Moet zit erin.
1: Ja, klopt. Ja. Er zit ook een klein stukje Moet in. Maar wederom met een woordgrap. Zo, dat is de titel. Vissa Man's Friend.
2: Mooi.
3: Helemaal niks voor Donnie ook, toch? Woordgrap.
1: Nee, dat is helemaal niks voor hem. voor degene, het zal misschien een jongere generatie zijn... die niet helemaal weet wat Fisherman's Friend zijn. Dat zijn van die snoepjes, keelsnoepjes. Dit is de Vissa Man's Friend. Natuurlijk gebaseerd op de Vissa natuurlijk. Ja, en vooral de videoclip, als je die nog niet hebt gezien... dan moet je er echt wel gaan kijken. Het is echt gewoon überhaupt gewoon komisch, een soort van heel erg gemaakt. Gewoon, het is gewoon leuk om te bekijken. Dat vind ik altijd het verschil met zo'n videoclip. Dat kan af en toe ook een hele andere dimensie geven aan het nummer.
2: Ja, zeker.
3: Inderdaad.
2: Ja.
1: Noem een thriller van Michael Jackson. Niet om deze daar te gaan vergelijken, maar...
2: Nou ja, weet je...
1: Fisherman's Friend of Thriller.
2: Het kan hard gaan.
1: Het kan hard gaan.
2: Ja, je weet het niet.
1: Nee. Ja. Maar die... ja, nee, ik vind het een behoorlijk passende of treffende vergelijking.
2: Ik ook.
1: Het is het vertrouwde geluid zoals de vorige keer. Hij is goed geteased. Hij zit in je hoofd na de eerste zin dat het gezegd is. En die oorworm die gaan jullie nu ook luisteren. Dit zijn Donnie en Robert van Hemert met de Fisherman's Friend.

0: We zijn al bij de diepgaande
1: dames. Ja. Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend. Ja, een beetje een... lastige vraag. Welke van de twee gaat het uiteindelijk, als we over 5 jaar terugkijken op deze tijd... Welke heeft het dan beter gedaan?
2: Donnie. Maar dat is ook omdat...
1: Ik bedoel welke van de twee nummers.
2: Oh, dus
1: van,
2: nou,
1: ja, die ik. Is het uiteindelijk...
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk toch meestal als de eerste... op een of andere manier nog beter... omdat mensen er niet zo snel verwachten, zeg maar. En nu is een verwachtingspatroon er al, dus valt het misschien minder op. Maar nog steeds een heerlijke plaat, uiteraard.
1: Nee, niks aan hoeft dan. Ja, en het is een internationale titel... Dus wie weet.
2: Zoals Michael Jackson met Thriller. Hij kan zomaar aanslaan.
1: Je kan gek lopen.
3: Hij kan zomaar aanslaan.
1: Gek lopen. Maar goed, we gaan door. Betty Jinx, het nieuwe album gaat verschijnen. 22 Durnham Dew. Ja, ik heb altijd het idee dat het een soort adres is of zo. Want het gaat ook over zijn nieuwe huis. Hij heeft altijd in het drukke Amsterdam gewoond. En hij gaat inmiddels naar het rustige platteland. Het wordt een heel persoonlijk album. Een hele persoonlijke plaat. Gaat in september verschijnen. We hebben al wat eerdere singeltjes gedraaid. En vandaag is de titeltrack verschenen, dus 22 Durnham Dew. En is ook rustig. Het golft een beetje. Het is gewoon... Normaal is het iets meer funky soul-achtig, hè, bij die laatste twee albums van hem. Had ik het idee in ieder geval bij Music en Young Hearts. Die twee albums, zijn laatste twee albums. Daar stonden ook echt funkplaatjes op. Maar tot nu toe is dat nog niet zo. Is het echt rustig aan.
3: We krijgen een andere Benny te horen.
1: Andere Benny, inderdaad. Het gaat ook echt over het gezinsleven... en over de rust die hij ervaart op dit moment.
2: Ik denk toch een stukje volwassenwording.
1: Onvermijdelijk. Zelfs Benny. Ja,
2: zelfs Benny. Maar dat is meestal... Ja, als je dan inderdaad opeens heel rustig gaat... Dat ik moet niet depressief gaan worden.
1: Nee.
3: Maar moeten we dan ook nu Ben zeggen? Niet meer Benny aan?
2: Ja, dat
1: ik denk dat het
2: ook.
1: altijd Benny blijft.
3: Ja?
1: Ja. Ik denk, dat heb je toch ook altijd... Je hebt toch Saartje of zo, weet je al?
2: Dat soort namen. Dat wordt wel Saar, denk ik, toch?
1: Ik denk het niet. Dat je dat altijd blijft houden.
2: Als hij nou zo meteen in het bejaardentehuis zit, hij is 85.
3: Blijft een Benny.
2: Maar Saartje zou je Saar noemen, denk ik wel, toch?
1: Nee, maar je hebt wat heb je nog meer? Van die oud-Hollandse namen heb je wel, hoor, heel veel.
2: Ik denk dat dat echt blijft. Ja, maar wordt het, Maartje. Ja, ja. Dat wordt al Maartje gewoon, blijft dat wel, ja.
1: Maart.
2: Maart.
1: Nee.
2: Morgen
1: maart. Maar goed, in ieder geval, de nieuwste dus van Benny Sings zometeen. Die ga je horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Ellie Goulding. Ja, deze dame hoeft natuurlijk helemaal geen introductie meer. Solo scoort ze ook gerust de grootste hits. Maar we kennen haar ook met name van de samenwerking met onder andere Calvin Harris natuurlijk. Ze staat in het vaste boekje met Sam Smith.
2: Ja, een soort panel wat hij heeft.
1: Rick'n'Bowman. weet je, die af en toe even weer langskomen. En dat vind ik wel hartstikke
3: fijn. Als eerste opneemt. En daar,
1: dan gaat hij daar een nieuwe plaat mee, inderdaad mee opnemen. Haar nieuwste album gaat ook verschijnen in september. Het wordt weer zoals het eigenlijk altijd is elk jaar, een heel druk najaar. En de nieuwste single, die ga je daar horen.

Het nieuwste van Benny Sings, 22 Durnham Dew. Ja, dat zeg ik. Nou ja. En daarvoor Ellie Goulding, Four Seasons. Wij zijn op het punt gekomen dat we jou even mee gaan nemen in de wilde wereld van het nieuwe muzieknieuws.

0: nieuws. Ja, en we trappen hem af met de nominaties van de Mercury Prize. Dat is een best wel prestigieuze prijs voor albums in de UK. Dat moet, dat kan alleen gewonnen worden door mensen die uit de UK komen. Drie grootste kanshebbers heb ik even hier zo. Olivia Dean.
1: Kijk, dat is goed.
0: Of.
1: Oké. Tot nu toe, inderdaad, een zeer prestigieuze prijs, want ze hebben wel smaak.
0: Maar ik denk persoonlijk dat de volgende, die gaat hem winnen.
1: Maar dat weet je niet.
0: Ja, wie is dit?
1: Maar het feit dat er niet gelijk een loopje gaat doen, is natuurlijk wel een slecht teken, hè? Ik ga niet zo 1, 2, 3 aan, eerlijk gezegd.
0: Dit is Paul McCartney. Deze hebben we ook gedraaid, zeker wel. Dungeon Lane, zijn album, is dit jaar verschenen. En ik vermoed eerlijk gezegd dat dat toch wel een van de grootste kanshebbers is. Persoonlijk zou ik zeggen Ray, want op dat album gebeurt te veel om het te kunnen negeren, denk ik. Alleen Olivia Dean heeft haar doorbraak natuurlijk gehad met The Art of Loving. Met het album.
1: En wie zou jij het, om jouw mening even, wat vind jij, dus Ray eigenlijk zou het verdienen?
0: Ik denk dat die wel het meest onderscheidend is van deze drie.
1: Dus en, dan zou die hem ook moeten winnen?
0: Ja, dat vind ik wel. En kijk, los hier van wat ik ervan vind. Zal denk ik niet meegenomen in het rapport worden. Zijn er nog best wel wat kanshebbers. Hè? Want er zijn in totaal 12 genomineerden. Bijvoorbeeld Floors and the Machine ook nog. Jade van Little Mix die daarin zat. Sweat, War Child. Dat was zo'n compilatiealbum weer. Voor het goede doel, inderdaad. Ja, Dove Alice zie ik hier staan. Ook wat voor hier zo wat onbekendere namen. Maar goed, ik vermoed dat het tussen die drie gaat.
1: We kijken uit.
0: We kijken uit, inderdaad. We kijken ook uit naar jouw bericht, Koen.
1: Ja, want we hebben een tijdje terug nieuws ook al een beetje gebracht. Want de kapotte kachels die gingen een rechtszaak aanspannen tegen ABBA. Ja, vanwege dit nummer. Oh, sorry.
0: Hadden we dit doorgenomen?
1: Nee.
2: Ik ben zo blij met de band van mij.
1: Nou, dit kennen we wel. Het is natuurlijk.
0: Oh, ja, ga verder zo.
1: Oh, sorry.
0: Nee, ga verder.
1: Het is natuurlijk een parodie op het nummer Take a Chance on Me van ABBA. En. Zij werden dus van Spotify afgekegeld met dit nummer. Ja. En daar waren ze het niet mee eens, dus ze hebben een proces aangezakt. En nu is de uitspraak hiervan. De uitspraak is ervan dat het nummer niet op Spotify mag.
0: Ah. Zo.
1: Het nummer mag niet op Spotify. Hadden ze al ingezameld 25.000 euro aan proceskosten. Dus ze hebben alles al ingezameld. Maar ja, die 22.000 euro moeten ze terugbetalen. Het nummer mag wel gelukkig worden gezongen. Tijdens optredens, dus ze mogen hem wel. Dusdanig is het ook weer niet dat het heel erg is.
0: Nee, het nummer mag alleen, wel gewoon. Ja.
1: Ja, het is alleen nu de vraag van ja, waar inderdaad wordt de grens getrokken? ABBA heeft gezegd van ja, dit past niet bij ons imago. Dit nummer, ja, valt wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant denk je van. Dat was ook mijn eerste reactie van waar doe je moeilijk over? Want.
0: Nou, ik had niet verwacht dat ABBA hier inderdaad hun tijd en moeite in zou steken. Dat had ik niet verwacht.
1: Inderdaad, dat had ik ook een beetje. Ja, dat zal natuurlijk
0: niet
1: eens
0: in vergelijking met. Maar kijk, weet je, we vinden het een grappig nummer. Weet je, begrijp me niet verkeerd. Maar als je het hebt over kwaliteit, is het natuurlijk gewoon helemaal uien dit. Weet je, in vergelijking met het origineel. Dus maar ik kan me niet voorstellen dat ze zich daar druk om maken.
1: Nee, ja, ze hebben dus een soort van. De reden dus was dus eigenlijk omdat het niet past bij het imago dat ABBA wil uitdragen. En dat ze commerciële winsten kunnen behalen, dus over. Nou ja, via dit oude nummer van hun.
3: Maar je hoort tegenwoordig zoveel nummers die ergens van afgeleid zijn. Van een nummer van 30 jaar, 40 jaar geleden.
1: Ja, dus het kan zomaar natuurlijk dat dit de start is van heel veel van parodies die scoren tijdens een carnaval of weet ik veel wat. Ja. Dat dit hier vaak nou aan wordt gerefereerd.
3: Ja, ergens wel mooi, denk ik. Want ik vind persoonlijk dat er te veel nummers zijn die lijken op nummers van vroeger.
1: Ja, ik vind het alleen met een carnavalsnummers dat je wilt gelijk eentje die aanslaat. Dus wil je ook automatisch een herkenbaar ritme. En het is meestal zo laconiek, net als dit. Ja. Dat vind ik anders dan eigenlijk een nummer dat serieus bedoeld is voor om een top popnummer te maken. Helder. En daarbij mijn.
0: Het verdikt. Oké, Wes.
3: Apologize, Sexy Back,
0: mooi.
3: Give It To Me.
0: Mooi.
3: If we

0: Ever Meet Again. Ja. Allemaal nummers van Timbaland.
1: Lekker.
0: Hij stond afgelopen week op een Pools festival. En hij heeft heel veel nummers. Je ziet natuurlijk wel eens bij artiesten dat ze heel veel nummers hebben. Dat ze bij sommige nummers de tekst niet meer kennen.
2: Precies.
0: Bij hem is dat iets anders gegaan. Hij wist de tekst juist heel goed.
2: maar?
0: Ja. Hij heeft dus hele kleine stukjes bij bepaalde nummers. Ja, sorry, ik schiet een beetje in de rug. Maar ik moet alvast denken aan...
2: Wat
0: er komen gaat. Bijvoorbeeld het nummer Say It Right met Nelly Furtado is dus alleen maar haar. En dan af en toe hoor je dus dat hij er tussendoor zingt. En hetzelfde geldt bij Apologize van met Justin Timberlake.
1: Ja.
0: Hij stond dus op het festival. En hij speelde dus gewoon dat nummer af. Maar zij was er niet, die Nelly Furtado was er niet. En Justin Timberlake was er niet. Dus hij deed alleen maar dat de hele tijd. En als het goed is, hebben we een stukje... dat we ervan kunnen horen.
2: Mooi.
0: Maar dit is dus een bandje dat je hoort, zeg maar.
1: Ja.
0: En hij staat dus de hele tijd...
1: Hey. Ik zou het ook zo grappig hebben gevonden als die gewoon... ook deze stem van haar, maar gewoon dat hij alleen maar het stukje waarin hij zingt... Hey, gewoon op dat geroepen.
0: Ja.
1: En dat mensen gewoon heel lang staan te wachten op zo'n instrumental gewoon.
2: Nou, weet je wat ik wel lastig hieraan vind? Is dat het gewoon echt een hele grote producer is.
0: Ja.
2: Die zichzelf zo voor lul zet op dit moment.
1: Ja. Maar ik neem aan dat dit een soort grap was, toch?
0: Nee.
1: Dit was echt bloedserieus.
0: Ja.
1: Oh, ik dacht eerlijk gezegd echt...
2: Nee, het was echt serieus, ja.
0: Hij heeft gewoon 29 nummers gedaan, waaronder dus deze. En Apologize, daar had hij het ook bij. 29 nummers.
1: Ik dacht, dit is een soort geintje die hij niet maakte.
0: Maar de reacties zijn wel goed. Wat een professional, hij weet de tekst uit zijn hoofd. Een leuk feitje, hij kent dit lied in 7000 talen.
1: Ja, geweldig.
2: Geef het hem maar na.
0: Voor de mensen die zijn gekomen, het was een gratis festival. Dus op zich betaal je niet voor dit, zeg maar. Maar alsnog is het wel iets grappigs natuurlijk.
2: Ja, het is zeker iets grappigs, maar een beetje treurig ook. Ja. Ze hadden het ook met Justin Timberlake. Die bleek achteraf de ziekte van Lyme te hebben, geloof ik, hè? Toen hij op Pinkpop zat en eigenlijk ook meer zijn microfoon het publiek insmeet dan dat hij zelf zong. Dat vermoedt niet dat hierachter zit. Want anders doe je wel ietsje meer.
1: Ja.
2: Het is wel lastig. Ik heb Calvin Harris natuurlijk ook op Pinkpop gezien. En die zingt ook niet zelf. Dus het is wel lastig om je nummers te brengen als jij niet de hoofdact van dat nummer bent.
0: Snap maar je vindt het bij een DJ wel anders.
2: Jazeker. Nee, je moet er zelf dan in je overgangen en noem het dan in je opbouwen. En noem het maar. Moet je er een draai aan geven.
1: Ja. Ja, en dat mensen natuurlijk weten, als DJ kom je niet voor de zang natuurlijk.
0: Nee.
1: Kom je voor het draaien.
2: Precies.
1: Maar voor een artiest kom je voor zijn zang.
0: Ah, hij deed wel goed. Dat was wel zuiver.
1: Ja, nee, ja. Zuiver. Nou, ik moet zeggen, ik had dat ook wel...
2: Ja, had dit ook wel gereden.
0: Nou, ja, we gaan het zo horen bij het
1: onderdeel
0: van de show.
1: Sorry,
2: dat is ook in Canada stond eergisteren in Toronto Carol G. Dat moet ik even goed zeggen. Uit welk land komt zij ook alweer? Brazilië? Nee?
1: Ik zou...
2: Colombia, sorry. Zij komt uit Colombia. En ze trad daar op en ze zei... Toronto, een hele goede avond. Ik heb een mededeling voor jullie. Mijn nieuwe album is af. Nou, dat is toch lekker.
1: Ja, dat is toch een heerlijke aankondiging. Als
2: je fan bent, dan ben je inderdaad helemaal gelijk door het dolle heen. Het is een project waar ze al een hele tijd aan het werk mee was. En het is een mooi cadeautje, noemden ze het zelf ook. En door gewoon gelijk ook daad bij woord bij daad bij woord te voegen...
0: Ja.
2: Werd de nieuwe single 2 dagen later ook gelijk gereleased. Dus ja, dat is, het is ook gelijk serieus.
1: Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind de titel hiervan ook echt geweldig. Dit klinkt toch echt, het is toch gelijk een pakkende titel.
0: Ja, zeker.
2: Matadora, zeker. Dat is zeker een pakkende titel. Nee, helemaal mee eens. Mocht je dit nou een leuk nummer vinden, mocht je van haar houden... en mocht je dus heel erg uitkijken naar dat nieuwe album... dan vinden we het altijd heel vervelend... He, die tijd tussen het aankondigen en dat album verschijnt.
1: Ja.
2: Nou, voor de fans, nogmaals, je moet nog heel even volhouden... want het nieuwe album gaat verschijnen volgende week.

0: Esos ojitos, qué bebé. No me miré así.
1: Que me pongo matadora y se puso asqueroso, Nati. Yo tengo el culo gordo, Fati. Me dice que me ponga fácil. Yo no soy una put.
2: De nieuwste van Carol G, Matadora. Volgende week dus het nieuwe album van haar. Dus ja, mocht je dit leuk vinden, dan kan je je geluk vermoedelijk niet op. En ik pleit wel voor wat meer verrassingsaankondigingen. Vind ik leuk.
3: Ja, Shabuzi hadden we het al eerder over.
2: Waarom? Ja.
3: Is een kleur.
4: Hele goede trend.
2: Hele goede trend, dat is helemaal waar. We gaan zo meteen luisteren naar Dasha, de countryzangeres. Zij heeft een nummer geschreven over haar relatie, die naar haar gevoel allang voorbij was. Dus zij reed ondertussen als een beetje halverwege de staat Tennessee, zoals ze dat zegt. En ze geeft tegen haar ex, of ze zegt het bericht tegen haar ex: Didn't you get the memo? Oftewel, heb je de memo niet gekregen dat onze relatie eigenlijk allang voorbij is, over is? Ik ben er vandoor, de groeten, de mazzel. En daar, dat is niet chic. Ja, of hij begrijpt signalen niet. Dat kan, het ook.
3: Inmiddels wel, denk ik.
2: Inmiddels is het wel helder, denk ik. Ja,
4: dat, zelfs een nummer overgeschreven.
2: Ja, dus het zal wel goed komen, ja. Dus de nieuwste van Dasha. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer, en die verdient wel een verdere introductie. Want ongekend, wat voor namen er aan deze plaat hebben gewerkt. We hebben sowieso in de productie, hè, volgens wat de plaat is van de Swedish House Mafia. Ja. Daar is maar eens mee te beginnen. De zang die wordt verzorgd door Licky Lee. Ook
4: die
2: geen kleine.
4: Ook wel gedraaid vaak.
2: Zeker. Het nieuwe album van haar is ook dit jaar verschenen. We hebben er net een aantal plaatjes van gedraaid. Maar achter de schermen, de tekst is geschreven door Max Martin. Nou ja, dat is de meesterschrijver van, nou, van Britney Spears tot aan Taylor Swift, tot aan Coldplay, tot aan alles wat je op de radio hoort. Komt zo'n beetje van of Ryan Tedder van One Republic of van Max Martin. En om het nog een klein beetje af te blussen,
3: ze vonden het nog niet genoeg.
2: Ze vonden het nog niet genoeg. Zat in de studio met het produceren van deze plaat ook ene zekere Fred Again.
3: Oh?
4: Zo.
2: Dus het was een volle bak.
3: Lekker.
2: Maar het resultaat mag er zijn.
3: Ja.
2: Toch, het is een nummer die best wel lang doet over de opbouw. En toch daarna wel, het klinkt toch ook wel een beetje Swedish House Mafia-achtig of zo.
3: Zeker. We hebben natuurlijk gisteravond, kreeg ik hem in mijn postvak eigenlijk.
2: Kreeg jij hem in je postvak, ja.
3: Ik kreeg volgens een mail, Koen, van Swedish House Mafia.
2: Persoonlijk,
3: wil vanavond, Dear Wesley, vanavond komt er een nummertje van ons uit.
2: Precies.
3: Die hebben we gisteravond in Amsterdam even geluisterd. Op telefoon. En toen zeiden we direct tegen elkaar: moet even op gang komen. Maar als hij er is, dan is hij er ook.
4: Dan gaat dat niet meer weg.
3: Nee.
2: Dan gaat hij niet meer weg. Nee, het is wat ik zeg. Ja, inderdaad, het is rustig. Maar ik weet niet, een beetje de drop of zo van de Swedish House Mafia. Zij beheersen dat heel goed of zo. Ik weet niet.
3: Ja. En, ik vind altijd een soort rustig in fietsen. Zeg maar,
2: het
4: is inderdaad. En dan blijft hij ook inderdaad hangen dat het niet vervelend wordt.
3: Nee.
2: Nou, dat vind ik een hele mooie. En daar sluit ik me ook helemaal bij aan. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. De nieuwste van de Swedish House Mafia, Licky Lee, Max Martin, Fred Again, wie allemaal wel niet. Happiness is so sad.

0: toch ook wel weer een catchy plaatje eigenlijk, hè? Memo, memo, memo, memory. De nieuwste dus van Dasha. En even om, kijk, even om een misverstand uit de wereld te helpen, want het is misschien wel even lullig. Misschien krijgen ze dadelijk allemaal boze berichten vanuit Nederland. Het is meer fictief.
1: Ja, ja.
0: Dus ze heeft niet daadwerkelijk een briefje achtergelaten. Maar het is de partner in kwestie, die heeft al die tijd de signalen niet doorgehad. Dus op het moment dat zij zeggen van, joh, we stoppen ermee, zegt hij, he, hoezo dan? Ja, hallo. Ja. Didn't you get the memo? Ja, dus, ja, heb je het niet meegekregen? Ja, we moeten toch even rechtgezet hebben. Nee, krijg je toch, ze hebben ook...
2: Nee, je hebt gelijk.
1: Voordat we rechtszaak van Dasha al
0: nou ja, ik bedoel, allemaal leuk en aardig, maar ze heeft Russische voorouders. Dus ik kijk wel uit met wat ik zeg.
1: Voordat er Kalashnikov zo meteen voor je staat. Ja, ja.
0: Ja, we gaan naar... menigeen kijkt uit naar dit moment, hoor. Echt wel.
3: Hier in de diepte gaan we steeds maar weer naar
1: Je stond, nog aan.
0: Ja, nee, dit is beter. De diep gaan met Daan dus. We hebben genoten van je, Koen, oprecht. Ja, hij is er vandaag niet. Hij was natuurlijk vorige... Hij zit weer drie op reis, hè, is hij nog steeds. Ja, hij gaat Alpenland door, vertelde hij vorige week. Hij zit ergens hoog en droog in de bergen. Hij heeft een bericht voor ons achtergelaten.
2: Ja, ja, niet omdat hij er niet meer is, toch?
0: Niet omdat hij er niet meer is, nee.
1: Nee, nou, zover gaat het niet, hoop ik. Dat weten we eigenlijk niet, hè? Want we hebben dat niet gehoord.
0: Ja,
2: daar moeten we vanaf.
0: daar moeten we even vanaf. Nee, de camper rijdt weer, laten we het zo zeggen. Ja, ja. En alle geluk en sterkte die kant op. En ik hoop dat die blijft.
2: De karavaan.
0: De karavaan, precies. Met Daan. In ieder geval, we gaan luisteren naar zijn toelichting van zijn plaatje. Want het bereik daar was niet je van het. Dus hij heeft hem ingesproken. Daan, kom er maar in.
4: Ja, daar zijn we weer. En vandaag even insprekend, want ik zit midden in de Alpen. Dus de verbinding is hier super slecht. Maar desalniettemin heb ik wel echt een fantastisch nummertje uit kunnen kiezen vandaag. Haar naam is Jade. Zij komt uit Nederland, woont in Amsterdam en maakt vanuit daar muziek. Haar stijl is een beetje neopop, neo-soul. En het nummer wat zij heeft uitgebracht heet Stupid. En dit is echt, nou ja, ook... echt wel een diep gaan met Daan. Normaal ben ik wel heel erg van de funk en van de baslijntjes en weet ik het wat allemaal. Maar dit is ook zo chill om gewoon lekker in de auto te luisteren als je gewoon onderweg bent, net zoals ik vaak in deze vakantie ben. Om gewoon echt even tot rust te komen. Er wordt heel goed gebruik gemaakt gewoon van basisritme van elektrische drums en een lekker basgitaartje die eronder zit. En je hoort haar op de achtergrond een beetje vaag zingen. Niet per se dat zij daarmee slecht zingt, maar meer dat het op de achtergrond ligt. En daardoor klinkt het geheel echt als een soort instrumentaal stuk, in plaats van dat het echt de hoofdlied of de liedzang is en de rest gewoon instrumenten. Het past echt allemaal als een soort puzzeltje mooi in elkaar. Dus we gaan lekker luisteren naar Jade met haar nieuwste nummer, Stupid. Nee.

0: duistere soulmuziek, mag ik het zo zeggen? Ja. Toch een beetje...
1: Ja, een beetje een soort van... zweverig is niet het goede woord, maar... Wel een beetje, ja... Zo mysterieus.
0: Mysterieus, ja. Mooi. De nieuwste dus van Jade Stupid is de diepgaand met Daan van deze week. Ja, mooi. Wij hebben hiermee het einde bereikt van uurtje nummer 1. Uur nummer 2, die staat op punt van beginnen. Eerst de commerciële boodschappen. Daarna zijn we uiteraard bij je terug. Tot zo.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij
4: Studio Alphen.
5: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
7: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
6: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
8: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
6: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: De nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Daniel O'Donnell. Ja, dat was iets te lang. Dus D.O.D. Dat is zijn artiestennaam geworden als DJ. Hij kreeg de hulp van Izzy Bizou. En je hoorde hen allebei op hun nieuwste single. Careful. Van harte welkom in uur nummer 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Het komende uur zijn we volledig weer bij je met het nieuwe muziekje van deze week. Alleen, we hebben spelen natuurlijk de special guest.
1: Ja, en...
0: Wat zijn onze kansen?
2: Nou, ik denk dat het best wel moeilijk kan worden vanavond.
1: Oh god.
0: Oh.
1: Dan vragen wij uiteraard een percentage aan. Wat is voor jou heel moeilijk voor ons?
2: Ik denk 41%.
1: Zo. Minder dan de helft?
0: Ja. Maar wat hebben wij... Even snel rekenen, ja, minder dan de helft.
1: Maar Wes, wat doe jij hier?
2: Hè?
1: Als ik dit had geweten, dan had je het einde van het eerste uur niet gehaald, kan je vertellen.
2: Ja, ik denk, joh, vorige keer dat ik hier was, ging het heel snel. Ja, nu zo, denk ik, ga hem even iets even aanscherpen.
1: Zo, maar ja, dat je gelijk, oké. Okay. Nee, ja, 41%.
2: Maar toen zat ik ook onwijs erg naast het percentage, weet ik nog. Want toen zat ik geloof ik 70% en dan niet meer binnen 2 hints. Dus toen was het eigenlijk 99%. Dus
0: ja, misschien is het eigenlijk wel, weten we het na 1 hint. Dat is dus wat je ermee zegt eigenlijk. Hoe laag
2: misschien is dit al de hint.
1: Ja, en laten we alles voor afspreken van, joh, als we het weten, laten we er even in geloven. Ja.
0: Even zwemmen. Nou, oké, ik ben benieuwd. De special guest dus zometeen ongeveer rond 8:30.
1: Ja.
0: Ja, en dan net voor 9 uur maken we uiteraard bekend wie het deuntje van de week in handen krijgt. En dat is een grote dame.
1: Zeker.
0: In haar muziek, maar niet in haar formaat.
1: Mooi verwoord. Dat vind ik een hele leuke tease wederom.
0: Ja, heel goed, hè? Album die vandaag verscheen. Nou, houden we op, hoor. Want dan moet je gewoon lekker blijven hangen. En dan hoor je dat aan het einde van dit uur. Maar eerst dus, die nieuwe muziek. We gaan zo meteen luisteren naar een band... Ja, die een best wel bijzondere carrière kent. Want zij hebben dit jaar, vieren zij het hun debuut, tenminste hun debuut... hun single die het allemaal voor hen liet beginnen, Drops of Jupiter.
1: Ja, dat is
0: zo'n album. 25 jaar geleden alweer.
2: 25 jaar alweer.
1: No, man, als je dat zo zegt, dan voel ik me ook oud.
0: Dat is bizar, toch?
2: Ja.
0: Nou ja, ze hadden best wel wat kleine hitjes. Tenminste, kleine hitjes, nog wel wat leuke hits in die tijd. En toen waren ze ineens weer verdwenen tot 2009. En toen kwam Hey Soul Sister. Ja. En toen waren ze ineens weer helemaal
1: herboren.
0: Boom in business.
1: Ja.
0: Dus best wel een bijzondere carrière wat de band Train heeft, voor de duidelijkheid.
1: Ja. Is dat nummer 50 Ways to Say Goodbye? Die staat ook op dat album, toch? Of niet?
0: Volgens mij zit dat in die eerdere, inderdaad, in die tweede album.
1: Is dat al zo oud? Dat vind ik echt abnormaal.
0: Ja, dat is inderdaad ook al heel oud, ja. Ja, ik kan niet anders zeggen, ja. Dat komt, dan moet ik het even goed zeggen. Dat komt uit... nee, dat komt wel. Dat komt uit... hier staat 2012, dus dat zou dan wel nog in die periode van Hey Soul Sister geweest zijn.
1: Nou, gelukkig.
0: Maar wel een hitje ook in die tijd.
1: Zeker.
0: Ik dacht dat ze er eigenlijk maar één hadden, maar ze hebben er dus meerdere in die tijd ook gehad.
1: Ja, blijkbaar.
0: Dat is best wel grappig. Het nieuwe album gaat verschijnen, hebben ze aangekondigd. Dat is wel leuk. Mad Dog in the Fog heet die. En dat is vernoemd naar een gelijknamige bar in San Francisco. En dat is dan weer de bar waar zij voor het eerst betaald hebben opgetreden als band 25 jaar geleden.
2: Nou.
0: Cirkeltje weer rond.
2: Zo.
1: Dat is mooi.
0: Leuk, hè? En de gelijknamige single, de titeltrack van het album, die ga je zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar een dame die nogal een bijzondere artiestennaam heeft. Kunnen we wel zeggen eigenlijk. Slater heet het.
1: En dan 3 Y's.
0: 3 Y's. Catherine Grace Garner. Dat is haar normale naam, wilde ik zeggen. Ja. Maar haar volledige naam eigenlijk. Ze komt uit Amerika. Ze is een singer-songwriter en is inmiddels alweer bijna 6 albums oud. Dus die gaat ook alweer eventjes mee. Worst Girl in America, moet ik zeggen. Dat was haar vorige album. Die deed heel goed. En ze dacht, daar moet ik wat mee, met die titel. Dus, weet je wat? Mijn nieuwe album die gaat heten Worst Man in America.
2: Nou.
0: Briljant.
1: Ik vind dit inderdaad heel innovatief.
0: Het is inderdaad heel innovatief. Ze heeft recentelijk samengewerkt met David Guetta... voor een aantal remixes van haar eerdere singles. En ze schijnt het nogal best wel goed te doen. Zo goed dat Spotify zegt, deze moet je luisteren. Dus laten we het ook vooral gaan doen.
1: Zeker.
0: Brand New Chanel, zo heet haar nieuwste single. Dit is Slater.

0: Lekker bombastisch. Uiteindelijk de nieuwste van Train, Mad Dog in the Fog. En daarvoor Slater, brand nieuw Chanel. Ik hoop zo dat ze weer nog een nieuwe revive krijgen of zo. Ik zou dat gewoon heel grappig vinden.
1: Ja, dat zou inderdaad het afmaken, 25
0: ja,
1: jaar.
0: Ja, nou, ja. Dan is het cirkeltje helemaal rond, inderdaad. Ja, we gaan 3 nummers achter elkaar draaien. En we stellen ze 1 voor 1 even aan je voor. We eindigen zo meteen met een man van eigen bodem. Sterker nog, komt uit de buurt. Armin van Buren.
2: Ja, uit de buurt.
1: Ik mag zeggen, uit mijn oorspronkelijke woonplaats.
0: Uit Koudekerk aan de Rijn. Woonachtend in Leiden inmiddels. Gelukkig maar. En hij heeft het licht gezien, laten we maar zeggen. De nieuwste is een samenwerking met een zangeres. Sascha heet zij. Het is best wel een typische Armin van Buren track. En wat maakt een Armin van Buren track typisch?
1: Wat maakt een typisch? Dan denk je toch een beetje aan... Ik denk dan gelijk nu aan bla bla bla. Van,
2: ik zat eigenlijk weer met Sunny Days in mijn hoofd.
1: Ook wel, ja. Ja, je kan eigenlijk best wel wat kanten op eigenlijk.
0: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo typisch.
2: Is er een typische Armin?
1: Het is een hit.
2: Is dat zijn roots, zeg maar. Die liggen natuurlijk een beetje bij de trends en zo.
1: Ja, ja, dat is zeker waar.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Doet hij dat nog steeds? State of Trends?
1: Ja, State of Trends doet hij nog steeds dat programma, toch?
2: Ik weet niet of hij ook nog elk jaar shows doet. Want dat deed hij natuurlijk ook een aantal shows per jaar daarmee. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar nog wel elke keer die soort radioshow dan...
0: Grappig.
1: Maar ja, wat had jij in je gedachten? Welk antwoord wilde jij horen, Joe?
0: Nou, omdat ik zat er ook een beetje aan te denken dat hij inderdaad... Hij maakt die radiohits. Maar het kan bij hem... Het kan ook net even iets steviger zijn of zo.
1: Ja. En hij heeft natuurlijk ook nog een keer dat album uitgebracht.
0: Klassiek album op de piano. Dat is eind vorig jaar geweest. Ja, vorig jaar zoiets. Dacht ik. Ja, dat kan die dus blijkbaar ook nog.
1: Ja, hij kan echt alles.
0: Hij kan alles. Ja, het nummer gaat over, dat zingt de zangeres in het nummer. In momenten van twijfel is er altijd iets dat mij leidt. Dus het gaat over een soort onzichtbare sturing van bovenaf.
2: Oh.
0: Denk ik.
1: Ja, je weet het niet. Hè?
0: Je weet het niet. Everlasting, zo heet in ieder geval de nieuwe track. En die ga je zo meteen horen. We blijven toch gewoon op Nederlandse bodem. Want we gaan luisteren naar Eilar. En Eilar, dat is een zangeres uit Amsterdam. Die zou je kunnen kennen van samenwerkingen van onder andere Purple Disco Machine.
2: O ja.
0: Dopamine.
1: Zo.
2: Oh, dat is dus ook geen...
1: Zo, dat is inderdaad geen kleintje.
2: Nee, dat is geen kleintje. Nee.
0: Dat is geen kleine. Ze heeft ook samengewerkt met Fred Again. Zo. Ook geen kleintje.
2: Nee.
1: Maar,
2: weet je ook welk nummer van Fred Again?
0: Zal ik zo even laten horen. Of tenminste even opzoeken. Dit is Dopamine.
1: Ja, bij deze mensen gaan denk ik wel een lampje branden zo meteen, hoor.
2: Ja, bij Fred Again ook wel denk ik.
1: Ja, dit is goed.
0: Lekker plaatje.
2: Heerlijke plaat.
1: Zo is het maar net. Ja, je hebt gelijk.
0: Je hebt gelijk, is die er toch nog een beetje bij. Even kijken. Eilar Shudders en This Is Real Disappear. Dat heeft hij met Fred Again. Heeft zij met Fred Again uitgebracht. Ze heeft ook nog eens, en dat mag ook niet onbenoemd gebleven... ze heeft ook nog eens nummers geschreven voor onder andere... Demi Lovato, Little Mix en Charlie XCX.
2: Daar heeft zij voor geschreven.
0: Daar heeft zij voor geschreven.
2: Zo.
1: Maar hoe oud is deze Eilar, eerlijk gezegd?
0: Eilar is 33.
2: Dat doet ze goed.
1: Die gaat dan goed mee dan, inderdaad. Ja.
0: En ze heeft heel veel inderdaad achter de schermen gedaan. En nu, ze heeft ook opgetreden in... ze heeft gestaan in The Voice of Holland. Op 16-jarige leeftijd, zie ik. Nou, gaat nog verrassend goed met haar. ze heeft een halve finale heeft ze gehaald.
1: Ja, of dat ze juist daardoor even wat liever op de achtergrond
0: dat
1: ging.
0: Verklaart dat verklaart het een ander. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Die hoor je dus zo meteen met een... wat is het? Het is een popplaat. Het is een beetje een rustig popnummertje. Maar wat Daan al zei. Eerlijke plaat. Maar eerst beginnen we met een absolute grootheid. En het grappige is aan dit nieuwe nummer, moet ik zeggen, van Jay-Z. Eigenlijk is dit dus helemaal geen nieuw nummer. Want In My Lifetime, dat verscheen, hou je vast op 26 juli 1995.
1: Zo. Maar wij heten natuurlijk de Nieuwe Deuntjes Radio.
0: Wij heten de Nieuwe Deuntjes Radio. Dat is natuurlijk heel vreemd. En dat is het mooie aan die tijd. Het was nog een hele andere tijd. Daar werden die singles, die werden dan op een white label, zoals dat heet. Een white label, dat is letterlijk gewoon een vinylplaat die niet te herleiden is naar wat voor nummer daarop staat. Werd gedistribueerd of werd in dit geval verkocht vanuit de auto van een van de medeproducers van deze plaat. En die werd dan gedraaid door de DJ in de club. En als jij dan een beetje stond te spieken en een beetje stond te kijken van joh, wat is dit voor nummer, weet je wel, dan kon jij dus als geen die daar is, kon je dus niet zien welk nummer dit was, zodat het geheim bleef van wie deze track was en hoe deze track heette. Leuk.
1: Heel vet.
0: Dus hij is alleen op white label. En er zijn dus ook heel veel white label vinyl versies van hele bekende singles achteraf. Nou, die gaan voor tienduizenden dollars over de toonbank
1: toe. Dat zal heel duur zijn.
0: Dat is ongelooflijk. Maar het is inmiddels 30 jaar geleden. En ongeveer 30 jaar geleden. En zijn debuutalbum heeft hij nu, die wil hij op streamingsdiensten gaan uitbrengen. En de singles worden ook één voor één gereleased.
2: Goed.
0: En zo was het ook de beurt aan In My Lifetime. Die is dus nu officieel nu terug te luisteren, om het zo maar te zeggen.
1: Terug in zijn lifetime.
0: Heel goed. Maar dat is best wel bijzonder, toch? En
2: kan ik je nog een vraag over stellen? Niet?
0: Vertel.
2: Nou, je hebt soms ook wel eens dat er dan artiesten gaan hemelen, zeg maar.
0: Zeker.
2: En dan brengen ze ook nog muziek. Ja, dat hadden we nog liggen. Is dat dan een beetje vergelijkbaar met dit? Of
0: dat zijn
2: werkt
0: vaak,
2: het dan weer anders?
0: Dat zijn vaak demo's. Dus dat hoeft niet op vinyl te staan. Of dat hoeft ook niet dat inderdaad als white label destijds verspreid is. Maar dat zijn echt gewoon demo's. Die liggen dan in die spreekwoordelijke kluis waar ze het altijd over hebben.
2: Ja.
0: En die wordt dan, bijvoorbeeld bij Prince is dat natuurlijk recentelijk weer gebeurd.
1: Als de garage een keer wordt opengetrokken en daar nog een...
0: Vinden ze altijd weer een paar bandjes. Wij gaan in ieder geval luisteren naar de oude, nieuwe track van Jay-Z. Ingewikkeld een beetje. In My Lifetime. En hij klinkt een beetje apart, maar dat is de bedoeling. He's dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

0: van Buren. En Sasha Everlasting, een nieuwste single aan voor Ilar met Slip. En daar dan weer voor Jay-Z, In My Lifetime. En nou ja, een hele oude... Er is breaking voetbalnieuws. Wat
1: ja,
0: is er dan?
1: Ja, sorry.
0: Nee, vertel, wat is er? Deel het met ons.
1: Julian Brandt naar Ajax.
0: Hè?
1: Julian Brandt naar Ajax.
0: Nou ja, dat maak je een grapje.
2: Ja, voor de mensen die helemaal niks met voetbal hebben. Sorry, ik luister nog steeds naar een muziekprogramma. Maar
3: ik krijg ook een appje binnen inderdaad.
2: Wij zijn alle drie fervent Ajaxiden. Dat is breaking news echt nu 20 seconden geleden binnengebracht. Dus vandaar dat we even een tussenstopje maakten. Julian Brandt, Borussia Dortmund-speler, gaat naar AFC Ajax.
0: Nou, dat is dan pik je ook even mee. Ja. Zo hier op de vrijdagavond natuurlijk van Studio Alphen. En in diezelfde vrijdagavond is het grootste moment om te gaan zeggen... de special guest komt eraan.

0: Ja, de special guest van deze week in handen van Wesley van Tol. We zijn heel erg benieuwd wat onze kansen waren. Dat waren we heel erg benieuwd naar. Dat was niet heel hoog, dus dat maakt dat het heel spannend gaat worden.
1: Ik ben nu iets positiever door het nieuws van Koen. Dus ik maak er 49%.
0: Oh, boy, boy. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moeten wij gaan raden wie er op dit moment...

0: welke artiest er gezocht wordt eigenlijk. Wie de speciale gast is.
1: Ik heb niet echt gezocht, maar
0: inderdaad. Nee, oeh. En nadat hij geraden is, dan gaan we hem draaien. En wordt hij niet geraden, dan draaien we hem uiteraard naar die vijfde hint. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Wes, whenever you are ready.
2: Born ready.
3: 1.
0: Dat was een beetje overdreven om gelijk alles een beetje weg te klikken. Ja. Maar goed, ga verder.
2: Ik dacht, er komt al applaus. Nee, deze artiest ontvluchtte...
0: Toch gezocht.
2: Toch gezocht.
0: Ja.
2: Deze artiest ontvluchtte het geboorteland vanwege etnische vervolging.
1: Oké, dat zijn wel heftige dingen.
0: Dat zijn heftige dingen, ja. Dat is niet prettig.
2: Ja, ik denk raak maar met de deur in huis voor wil, weet je.
0: Jeetje, ja dan, ik zou het echt niet weten. Dan,
1: etnische vervolging ook, hè?
2: Ja.
1: Oké dan,
0: Het idee gaat, dan ga je toch, denk ik, toch naar een, een beetje Afrikaans...
1: Zuid-Afrika of zo?
0: Ja, zoiets, die kant op. Afrikaans land, denk je dan.
1: Ja, is dat vooroordelend? Nee.
0: Nee.
1: Dat is toch een beetje waar het meer heerst.
0: Mm-hmm. Nou ja, waar inderdaad de tijd nog een beetje heel erg teruggaat. En de meest verschrikkelijke dingen tegen de mensheid gebeuren. Dus dan ga je toch naar die... Ja, ik heb een artiest opgeschreven van ik weet dat die bekend is. En dat die uit Amerika, uit Afrika komt. Maar of het goed is, weet ik niet.
1: Oei. Ik ga dan wel van deze. Dit is ook wel een goede gok.
0: Vertel.
1: Ik heb Tyla.
0: Ik heb opgeschreven Burna Boy.
2: Nee.
1: Beide niet goed?
0: Nee, beide niet. Goed.
2: Nee.
0: Gelukkig voor hem.
3: 2.
1: Gelukkig voor hem, inderdaad. Ja,
2: deze artiest stond 24 keer in verschillende Nederlandse hitlijsten. Dus zeg maar met 24 verschillende nummers, ook in 24. Snap je?
1: Nog één keer?
2: Deze artiest stond met 24 nummers in verschillende Nederlandse hitlijsten.
1: Oké, dat is al veel.
0: 24 nummers? Verschillende nummers?
2: Ja.
0: Ho, oké dan.
1: Dan gaan we echt naar een kanon. En die hebben we niet gedraaid dan anders.
0: De hand in eigen boezem wordt dit, maar...
1: Nice.
0: Jeetje joh, 24 verschillende nummers.
2: Ja.
0: Dat vind ik nogal wat.
1: Dat is echt heel
2: maar
1: veel,
2: maar
1: dus
2: ook
1: hè?
2: In verschillende hitlijsten. Dus niet per se de top 40, zeg maar gewoon
0: maar
2: in verschillende...
0: Maar kan het ook zijn dat één nummer in meerdere hitlijsten gestaan heeft en dat jij die dan telt?
2: Nee.
0: Wat?
1: StarNL, top 25. Kan ook nog steeds, hè?
0: Is ook een hitlijst.
1: Is ook gewoon een hitlijst.
0: De Alves hitlijst was ook een hitlijst.
1: Ja, als
0: ik
1: die
0: daar
1: daarin
0: gestaan heeft.
1: Ja, zeker.
0: Hij of zij trouwens. Jeetje joh, ik weet het echt niet.
1: Man, zegt dat, ja. Ik weet het ook niet.
0: Ik ga die eerste hint toch een beetje loslaten, want anders kom ik echt niet...
1: Nee, ja, ik inderdaad moet het ook...
0: Op een gok? Jeetje joh.
1: 24 is veel, hè?
0: Dat is echt heel veel.
2: Dat is een hoop.
0: Maar ja, we moeten wel wat op gaan schrijven natuurlijk. Nee,
2: een kratje bier, hè?
1: Ik heb iets opgeschreven.
0: Wat heb je opgeschreven?
1: Ik heb Asje.
0: Oh, mooi. Ik heb Kenny B.
1: Frisse morgen in Parijs. Had gekund. Of kan nog steeds.
0: Ja, toch?
2: We gaan luisteren daar. Nee, het is beide niet goed, jongen.
3: 3.
2: Nou, Joe. Daar komt hij. Deze artiest heeft het voorprogramma van Coldplay verzorgd.
1: Ja, als jij nu niet weet, dan ben je eigenlijk gewoon een nep-fan,
0: hè? Nou. Kijk, even in mijn verdediging. Artiesten als Dua Lipa hebben zelfs dit voorprogramma gestaan voor Coldplay.
2: Zo'n kanon.
0: Is ook een kanon. 24 red zij niet eens trouwens. Ja, met wie hebben we te maken, joh?
1: Voorprogramma Coldplay. Ja. Ja, ik zit nog inderdaad... Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de eerste hint een soort...
0: Misleidende
1: hint is. Maar ja, je zit toch inderdaad meer in de Afrikaanse hoek te denken. Of iemand met Afrikaanse roots. Maar ja, het kan natuurlijk
0: kan
1: ook helemaal heel wat anders
0: inderdaad,
1: zijn.
0: Inderdaad, ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. In Tsjechoslowakije of zo.
1: Dat kan ook.
0: Dat kan ook nog.
1: Wat zeg je?
2: Dat is alle kanten op.
1: Het kan alle kanten op. Maar ik denk dat
0: van Coldplay. Ja, ik ga dan maar een artiest opschrijven van ik zeker weet dat die... Jeetje,
1: ja,
0: maar...
1: Ik ga dan maar voor deze. Ik vind dit inderdaad een
0: mooie. Nee, ik blijf
1: mooie.
0: Er gewoon bij. Ik zeg gewoon Dua Lipa.
2: Shit, ja, ik heb ook Dua Lipa opgeschreven.
0: Oh, mooi. Ja,
2: ik denk
0: die heeft net niet het voorprogramma gehad.
1: Ik blijf erbij, Kenny B. Ja. Het is wel gewoon Kenny B.
0: Ja, nee, niet?
2: Dus ik heb twee keer Dua Lipa.
0: Je hebt twee keer Dua Lipa.
2: Dan heb ik Duo Lipa.
0: Ja, heel mooi.
2: Is niet goed.
3: Shit. 4.
1: Had ik kansen moeten spreiden, Joe.
0: Ja, dit is niet verstandig. Ja, dit is niet verstandig. Stomme keus, ja.
2: Bruno Mars en Calvin Harris waren er vroeg bij om de verschillende talenten van deze artiest te ontdekken.
1: Oké, dus het is wel een jongere artiest dan deze twee namen natuurlijk.
0: echt te graven. Ik zit echt te graven, maar ik weet het niet. En het mooie aan deze ronde van de special guest is... ik wil ook echt weten wie het is.
1: Ja, lekker.
0: Want je bent toch wel benieuwd, zeg.
1: Bruno Mars en...
2: Calvin Harris.
1: Waren er vroeg bij.
2: Ja, heel vroeg.
1: Heel vroeg. Alsof het echt nog, of hij of zij nog een baby was of zo, zou je dan bijna zeggen.
2: Dat denk ik niet.
1: Ja, dat is ook een beetje mysterieus.
0: Dat wordt legaal een heel lastig traject om een kind van 5 te laten zingen.
1: Misschien waren ze wel toevallig in hetzelfde ziekenhuis op hetzelfde moment.
0: Je weet het niet.
1: Je weet het niet.
0: Jeetje, Mina zeg. Ze waren er allebei vroeg.
1: Ja, je zit daar heel lekker, hè? Als wij daar zitten te kraken met ons.
2: Ja.
1: Voor de mensen thuis, ja, als je het weet, laat het vooral even weten.
2: Bel in.
1: Bel in, want wij weten het niet. Calvin, maar ik vind het ook zo'n beetje mysterieus. Waren er vroeg bij?
2: Om de verschillende talenten van deze artiest te ontdekken. Ik herhaal hem gewoon nog een keer. Deze is wel steeds verder naar beneden.
1: Difference of zo. Verschillend.
0: Ja, daar moet je ook nog aan denken natuurlijk. Ik weet het echt totaal niet. Ik hoop dat we het bij de laatste hint gaan raden. Als in, misschien heb je het wel goed, Koen.
1: Ja, dat kan nog.
0: Wat heb jij? Sorry.
1: Nee, voordat we hetzelfde natuurlijk hebben. Maar
0: gelijk.
1: Ik heb Rose opgeschreven.
0: Mooi. Ik heb Anderson Paak.
1: Altijd goed.
2: Nee, we gaan naar hint 5, jongens.
3: Oh. 5.
2: Ik wens dat ik je kon laten houden van mij. Van mij kon laten houden, ook goed.
1: Sorry.
2: Ik wens dat ik je kon laten houden van mij. Of misschien iets minder 100% vertaald. Ik wens dat ik je van mij kon laten houden. Het is beter voor Nederlands.
1: I wish that I could make you love me.
0: Ja, dan ga ik een hele gewaagd opschrijven. En dan vind ik ook nog een hele gewaagd special guest. Maar er gaat bij mij een singeltje branden. Maar ik weet het niet. Ja.
1: Er gaat bij mij even nog helemaal niks. Het licht staat aan, maar er is niemand thuis.
0: Ja, het zou kunnen, maar...
1: Het gaat toch inderdaad een soort nummer in mijn hoofd, maar ik zou niet weten wat ik aan het zingen ben dan in mijn hoofd. I wish I could make you love. Nee, ja, ik weet het niet.
0: Je maakt er gelijk een nieuwe single van.
1: Ja, ik maak gewoon een nieuwe single. Ik moet wel wat gaan opschrijven. Aan de tijd natuurlijk ook een beetje denken.
2: Ja, morgen begint trek. De winnaars ook gaan uitzenden natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Op de tv te volgen morgen bij Studio Alphen trouwens.
2: Ja, als Koen
1: onze sponsor van vorige week is het niet eens.
0: Ja, zeker. Moet een beetje zelf pluggen. Wat heb jij?
1: Ik ga wat opschrijven. Ik denk dat het een zij is. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Ik ga wel voor. Nou, dit is op dit moment een bekende artiest.
0: Toch lekker. Iemand is die bekend is.
1: Ja. Cameron Whitcomb.
0: Mooi. Ik heb opgeschreven, dat doen we aardige gokjes, maar ik heb Ariana Grande opgeschreven.
2: We gaan luisteren naar Rita Ora met Rens Savari en het nummer heet Higher. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

0: Rita Ora met het nummer Higher. En wie doet de beat en alle aanverwante dingen?
1: Rens Savari.
0: Nou, en die is dus, zijn dus, met z'n tweetjes, de special guest van deze week. En wij hebben ons volledig stuk gebeten op de hintjes. We zijn er ook, ja.
2: We zijn er kapot van zelfs.
0: We zijn er kapot van. Ja, zeker.
2: Maar hoe hadden we het dan wel kunnen weten, Wes?
1: Dat ga ik nu uitleggen. Hint 1 was, deze artiest ontvluchtte het geboorteland vanwege etnische vervolging. Rita Ora is in 1990 geboren in Kosovo. En zoals jullie weten gaat het natuurlijk niet goed met Albanië. En haar ouders komen uit Albanië en zijn toen gevlucht of vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk.
0: Het grappige, wel van onze gok, wil ik wel gezegd hebben, dat Dua Lipa exact dezelfde route heeft.
2: Ja, dus op
0: haar
2: zich
0: ouders in dit geval.
2: Helemaal niet gek.
0: We zaten in de buurt. Nee. Maar we hebben het hartstikke
2: iets zuidelijker of noordelijker
1: kunnen zijn zelfs.
0: Ja, ja, ja. Precies.
1: De tweede hint was over de 24 keer in de verschillende Nederlandse hitlijsten. Ik noem een aantal nummertjes op. Hot Right Now was de eerste. Let You Love Me. Carry On. Lonely Together. En Black Widow zijn onder andere nummertjes.
0: Knap hoor.
2: Anywhere kan ik nog goed herinneren. Dat was een nummer dat ik veel geluisterd heb.
1: Dan gaan we naar Coldplay.
0: Wanneer?
1: Leuk. In 2012 gingen we naar Coldplay. En toen stond Rita Ora daar in het voorprogramma.
0: Gaaf.
1: En we hebben het net gehad over een artiest die bij haar eigen concert aankondigde. En zij kondigde dus bij het voorprogramma voor Coldplay aan van, jongens, er komt straks een albumpje van mij uit.
0: Oh, wat grappig, joh. Ja. Wat leuk.
1: Dan gaan we naar Bruno Mars en Calvin Harris. En jullie zaten een beetje in de verkeerde hoek te denken. Maar zij heeft met beide jongens een relatie gehad.
2: Nee, echt?
1: Ja,
0: ja, dat is waar. Nou, met Bruno Mars wist ik niet. Calvin Harris wist ik wel, ja.
1: Bruno Mars was nog voordat ze echt bekend werd.
0: Joh.
1: Daarom waren ze er vroeg bij.
2: Ja, dan is die opmerking van mij nog wel echt twee keer zo erg eigenlijk.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Maar was Bruno Mars op dat moment ook nog niet bekend?
1: Het was 2012, 2011.
0: Die was bekend.
2: Die was wel
1: dus
2: goed bekend.
1: Bruno Mars,
2: bekend,
1: ja.
0: Joh.
1: Ja. Korte duur was het. Het was bij Calvin Harris 2 jaar en bij Bruno Mars 3 jaar, geloof ik.
2: Toch maar vaker RTL Boulevard aanzetten.
0: Ik denk dat je dat wel helpt tijdens de special guest, ja.
1: En vanaf 2022 is ze gelukkig getrouwd met, tenminste daar ga ik vanuit, met Taika Waititi.
0: Mooi.
2: Die ken ik.
1: Dan gaan we naar de laatste hint.
0: En dat is?
1: Ik wens dat ik je kon laten houden van mij. En dat is een vertaling van haar bekendste hit Let You Love Me uit 2018.
0: Ja, knap. Ik had het niet verwacht, dit. Maar de handen mogen al op elkaar voor de hintjes.
1: Zeker.
0: Mag gezegd.
1: Bedankt.
0: We hebben ons inderdaad stuk gebeten, wat je zegt. Op de special guest van deze week, Rita Ora.
3: Dit is de nieuwe Deuntjes Radio.
0: Ja, we hebben nog twee nummers voor je liggen voordat we naar het Deuntje van de Week gaan. Het grappige is wel dat er het een en ander al wel een beetje prijsgegeven is tijdens de special guest. Maar dat laten we nog even
2: niet. Ja, hij of zij is genoemd.
0: Hij of zij is genoemd. En als ik de komende twee aankondig en je hebt een beetje opgelet, dan heb je wel een ideetje wat we uiteindelijk gaan draaien. Maar eerst dus die andere twee plaatjes. We eindigen zo met Benny Blanco. Ja, Benny Blanco, dat is met name een producer. Hè. We kunnen nu elke keer, want hij is in de Hermano, zijn nieuwe album komt eraan. We kunnen nu elke keer noemen dat hij met Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5, Christina Aguilera, et cetera, heeft samengewerkt. Maar dat heeft hij dus. Hij is een.
1: maar dat gaan we niet doen.
0: Maar dat gaan we dus niet doen, want dat zou een beetje makkelijk zijn. We kunnen ook nog zeggen dat hij getrouwd is met Selena Gomez.
1: Echt? Maar dat
0: gaan we ook niet doen. Al is het wel grappig om te zeggen, want het is een van de twee vrouwelijke artiesten die op deze platen te horen zijn. Becky G is de ene en Selena Gomez is de ander.
2: Oh, zij is getrouwd met Benny Blanco.
0: Zij is,
2: zo kan het ook gewoon doen, hè?
0: Zo kan het ook, ja, zeker. I'm forgetting you. Ik ben je. Ja,

0: vorige track die we van hem gedraaid hadden, die was wat, die was wat alternatiever, vond ik.
1: Ja, ik, dat is 1 of 2 weken geleden.
0: Ja, dat is volgens mij alweer 2 weken geleden. Dat is weer wat meer dancey-achtig.
1: Ja, ja. Ja. Hier ga je wel een beetje van bewegen. Ik ga wel een beetje meedijnen al, hoor.
0: Nou, dat is dus ook Benny Blanco. Er komt een nieuw album aan. Maar eerst gaan we luisteren naar iemand die zijn debuutalbum vorig jaar heeft uitgebracht. The Hard Way van Cameron Whitcomb. En ja, The Hard Way, dat was... Hij kon het nog niet loslaten. Hij wilde deze era, zoals dat heet, toch nog een extra push geven door de Complete, hè, let wel, geen deluxe versie, maar nee, de Complete gelukkig. Edition uit te brengen.
1: Bijna hetzelfde natuurlijk.
0: Bijna hetzelfde. Maar goed, misschien kan hij dan hier wat eerder door de ballotage heen als hij het de Complete Edition noemt.
1: Nee, het maakt het eigenlijk nog erger dat je het soort gaat proberen te verbloemen.
0: Helaas.
1: Nee, nog erger.
0: Cameron Whitcomb, met Dooza onder andere een geweldige hit meegescoord. En dit is dus de track van zijn Complete Edition. Want for Nothing.

0: Benny Blanco, Selena Gomez en Becky G. En daarvoor Cameron Whitcomb met Want for Nothing. Nieuwe album van Benny is dus onderweg. Ben erg benieuwd. Vind ik tot nu toe best wel aardig. We gaan eruit met de belangrijkste plaat van vandaag.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, deuntje van de week. Het was een van mijn gokjes tijdens de special guest. Ja. Ariana Grande. Vandaag is haar nieuwste album verschenen, Paddle. En ja, het is een plaat die... daar staat dus onder andere Hate That I Made You Love Me op. Dat was wel een radio hitje geworden.
2: Ja, de laatste tijd maakt ze inderdaad niet per se de hits zoals ze vroeger maakte. Maar dat is natuurlijk juist leuk dat iemand wel gewoon haar eigen gang gaat. Maar inderdaad, wat je zegt, een klein radiootje, dat wel.
0: Het album... Het klinkt behoorlijk zoals de titeltrack, die we zo meteen gaan luisteren als het deuntje van de week. Het is een beetje duisterachtig. Het is niet super spectaculair of zo, weet je. Het is niet eentonig, wil ik het absoluut niet noemen, want het is gewoon een geslaagd popalbum.
2: Het is wel wat klein.
0: Het is, ja, inderdaad, de beats in een nummer blijft relatief hetzelfde. Weet je, het is niet, kijk, No Tears Left to Cry vind ik nog steeds een van de allerbeste popnummers gemaakt, omdat er gewoon gebeurt heel veel in dat nummer, ja. Weet je wel. En... Ja, dat zie je op dit album niet zo snel terug.
2: Nou, dat is dan meestal, ja, inderdaad de keuze van... ik wil het dan wat kleiner, minimalistischer maken.
0: Precies, dat is ook zo. Eternal Sunshine was een beetje het Happy the Peppy album van 2 jaar geleden. En dit is het duistere zusje, wordt het in de media genoemd. Koen en Wes, ik wil jullie hartelijk danken.
2: Jij ook bedankt.
3: Ja, Joe. Bedankt, Joe.
0: En wij gaan er dus uit met Ariana Grande. Het deuntje van de week, Paddle. Tot de volgende.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: Dit is Studio Alphen. Take a seat. Right over there, sat on the stairs.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
4: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
3: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Het doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
5: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
3: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse

0: Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Studio Alphen.

12 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf

0: bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het

0: opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.